vijf sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Vier uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het

Het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kent.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Weekend is erbij. Het hele weekend hoor je de beste live concerten, exclusieve interviews en natuurlijk je favoriete Blend DJ's. Vrijdag vanaf 4 uur. Blend. Live at North Sea Jazz.

0: 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn

bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Zes uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen.

In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
0: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
2: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
0: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: grappig. Als je kijkt naar de producer van dit nummer, dan staat er Muzzy of Muse. En dat is omdat Maxwell niet wilde laten weten dat hij alles had gedaan. Get to know, je hoorde van Maxwell en daarvoor Jaheim met Put That Woman First. Belangrijk boodschap.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Yay! Goedemorgen Jasmine.
2: Goedemorgen.
0: Het is alweer 7:09 op je woensdagochtend. Goed dat je erbij bent. Dit is de Morning Show op NPO Blend. Mm-hmm. Hoe ben jij wakker geworden na het concert van Bruno Mars?
2: Beetje schor.
0: Ik hoor het, ja.
2: Maar voldaan.
0: Je hebt lekker meegezongen.
2: Oh, man, man, man. Deze man.
0: Ja?
2: Maar goed, ik ga er zo meteen meer over vertellen. Het was echt poeh. You missed out als je er niet was geweest.
0: FOMO heb je dan. Ja, ik heb andere dingen gedaan gisteravond. Ik was gewoon lekker voetbal aan het kijken.
2: Ja.
0: En beide partijen van wie ik wilde dat ze zouden winnen, hebben niet gewonnen.
2: Oh nee!
0: Ja, dat was toch wel even pittig.
2: Dat is een bummer.
0: Dus ik was eigenlijk voor Egypte in de wedstrijd Argentinië-Egypte.
2: Uh-huh.
0: En helaas werd 1 goal niet goedgekeurd.
2: Nee!
0: Want anders had het 3-3 gestaan en kwam het misschien wel tot penalties. Maar het werd 3-2 voor Argentinië. Oh. Was ook na een 2-0 voorstand van Egypte, hè?
2: Ja, dat hoorde ik. Dat zij dus echt heel goed speelden. En inderdaad voorstonden Egypte.
0: Ja.
2: En dan ineens toch Argentinië in de bocht.
0: En de andere wedstrijd waar naar ik zat te kijken, ik ben elk jaar in Colombia te vinden en heb daar vrienden en familie. Ik zat dus naar Colombia-Zwitserland te kijken in mijn gele shirt. Helemaal van, vamos Colombia. Dat was eigenlijk een hele saaie wedstrijd. Het bleef heel lang 0-0 en toen kwam het tot penalties.
2: Ja.
0: En toen schoot Zwitserland er net eentje meer raak. Dus
2: shit.
0: Het was
2: dus
0: voor mij even een beetje balen.
2: Meer doen dan.
0: Nu ben ik voor Marokko voortaan.
2: Nee, maar wacht even. Dus dan moet je zeggen, dan ben je voor Frankrijk, want dan gaat Marokko winnen.
0: Oh zo, ja, dus de Drake curse.
2: Ja,
0: zeg maar, als ik voor één partij ben, moet je voor de andere kiezen. Het zou allemaal kunnen. We gaan zo meteen eens kletsen over het concert van Bruno Mars, want Jasmine heeft een paar dingen meegemaakt. Oeh, wee. En we hebben ook een classic klaarstaan van die man. Eerst hoor je Maya met Case of the X.

0: Amin met Reclusive. Hij schreef hem toen hij een griepje had en dus heel veel tijd had omdat hij in bed moest blijven liggen. Je luistert naar de Morning Show. 18 over 7 momenteel. Ik zit met Jasmine een beetje na te kletsen over het concert van Bruno Mars dat zij gisteren heeft meegemaakt. Want het was wel leuk, Jasmine.
1: Oh, deze man is out of this world.
0: Ja, wat vond je er zo speciaal aan?
1: Nou, wat ik zo tof vind aan hem als artiest is dat hij veelzijdig is. Het is niet alleen maar van, oh, he looks cute en hij kan een nootje zingen. Mm-hmm. Deze man zingt live geweldig.
0: Ja.
1: Danst erbij. Speelt gitaar, piano. Hoe weet dat? Is dat de conga? Of,
0: ja, zoiets. Ja, congo's.
1: Nou, en dan ook nog gewoon de interactie met het publiek, zijn band. Nou, het was gewoon echt één groot feest.
0: Er is natuurlijk een stukje in zijn concert waarbij hij Anders zijn pak erbij haalt.
1: Mm-hmm.
0: Ze heten samen Silk Sonic.
1: Ja.
0: En er waren wat klachten dan over de stem van Anders zijn pak. Had je dat ook?
1: Nou, ik vond het wel meevallen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en wat ik zo leuk vond, zij samen klonken heel erg lekker.
0: Ja.
1: Ja, en ze maakten er ook gewoon grapjes, weet je wel. Dan komt Anders een paar op klompen aanlopen.
0: Oh ja, kom je weer op klompen?
1: Ja. Ja. En zo, nou, hoe heet dat instrument nou? Dat is echt zo...
0: Accordeon.
1: Accordeon, ja, dat was
0: ja, dus het. Hij was even naar Marken geweest of zo. Ja. Naar Volendam.
1: Ja. Dat was zo grappig. Dus ze hadden gewoon plezier en klonken samen ook gewoon goed. Dus nee, het was een feestje. Iedereen, nou, ik heb echt een super gemêleerd publiek, een man, vrouw, iedereen ging helemaal los.
0: Allemaal in het rood gekleed?
1: Niet iedereen,
0: okay.
1: Maar wel heel veel ook. Die merch droegen van hem natuurlijk.
0: Oh ja, hij heeft lekker verdiend.
1: Hij heeft goed verdiend, denk ik wel, ja.
0: Komt Bruno Mars nog op een fietsje op?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dit keer niet.
1: Nee, okay. Wel een auto.
0: Oh ja, ja, dat is een mooie, zo'n Chevy.
1: Ja.
0: Rode gepoetste.
1: Ja. Ja.
0: En toen begon die Marvin Gaye te zingen met
1: ja.
0: Let's Get It On.
1: Ja, dus... Ja, ik dacht voor mijn classic vandaag kan het natuurlijk niet anders. Dat ik de eerste track van deze man ga draaien. Ja, zijn eerste single Just The Way You Are, die is in juli 2010 uitgekomen. Meteen wereldwijd een hit. Werd nummer 1 op de Billboard Hot 100. En daarmee won hij ook meteen zijn eerste Grammy Award. Dus
0: wow.
1: Ik weet niet hoe je nou de beste manier om natuurlijk te laten weten wie je bent.
0: Ja.
1: Was op deze manier. En ik ben eigenlijk ook sindsdien gewoon fan van hem geworden. En hem blijven volgen. Dus het was gisteren echt de cherry on the cake voor
0: toen
1: mij.
0: Toen hij deze zong, toen ging jij los.
1: Ach.

0: Mason Total met What You Want.
1: Het NPO Blend weer.
2: De dag begint vandaag bewolkt en lokaal kan er ook wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken gelukkig zon. Het wordt zo'n 25 graden.
0: 25 graden?
2: Ja.
0: Oh, lekker. En toch een beetje zon. Want als je nu naar buiten kijkt,
2: is
0: een beetje raar, hè?
2: Bewolkt. Ja.
0: Ja.
2: Het is niet dat je zegt, oh, good morning, yay.
0: Yay.
2: Maar toch voel ik me yay.
0: Misschien is dat omdat Colombia ook heeft verloren.
2: Ah.
0: Omdat Argentinië heeft gewonnen.
2: Ja, zit daar nog in, hè? Hoe laat was die wedstrijd eigenlijk?
0: Die van Colombia was om 10:00.
2: Oh, oké, viel nog mee. Dus.
0: En Argentinië en Zwitserland was volgens mij iets van 6:00.
2: Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Dus ik had mijn oortjes in en mijn telefoon in mijn zak. Ik heb weer gejogd, dus je mag trots op zijn. Ja, en geen energiedrankje gedronken vanochtend.
2: Nee, wat goed voor jou.
0: Het lukt nog steeds.
2: Goed zo.
0: Ja, hey, ik wilde een track draaien waarvan ik dacht van, oh ja, van back in the day, gewoon echt een R&B classic ook.
2: Ja.
0: Your Love is the 187.
2: Oh ja, ja.
0: So your love is the 187.
2: Ja, ja.
0: Van wie is die ook alweer?
2: Het is van de Whitehead Bros.
0: Ja, maar waarom heten die gasten de Whitehead Bros?
2: Because they're white?
0: No, they're two black brothers.
2: Oh.
0: Ze heten dus Whitehead van hun achternaam. Maar ik wist dat niet. En ik dacht, echt, Whitehead Bros? Zo van, kijk, mij eens wit zijn. Toch? Beetje een rare naam. Maar het is wel een hele lekkere plaat en je hoort hem nu op NPO Blend. Your Love is a 187.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van

0: Gaat voor de volle 100%. Ella May hoorde je met de eerste single van haar album Do You Still Love Me? 100.
1: Wake up call.
0: PFAS in de moedermelk, microplastics in ons lichaam, fijnstof in de lucht. De invloed van de vervuiling op ons lichaam die is echt heel groot.
2: Immunoloog Barbro Melgert onderzoekt dagelijks wat dit soort stoffen met ons lichaam doen en maakt zich zorgen. Maar volgens haar zijn er ook een paar simpele dingen waar je mee jezelf kunt beschermen. Goedemorgen Barbro.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heeft veel ouders schrokken van het nieuws over PFAS in moedermelk. Was jij eigenlijk nog verrast door dit nieuws?
3: Nee, helemaal niet. De PFAS zijn overal, net zoals microplastics. Dus dat ze in moedermelk zitten, verbaast mij totaal niet.
2: Okay.
0: We horen de laatste tijd van alles, dus die PFAS, maar ook die microplastics, die fijnstof, bestrijdingsmiddelen. Mm. Waar maak jij je als immunoloog echt zorgen over?
3: Ik maak me het meeste zorgen over de combinatie van allerlei chemische stoffen die we binnenkrijgen. Waarvan we niet weten dat ze er zijn en waarvan we ze binnenkrijgen. En waarvan we ook niet weten wat ze samen met elkaar allemaal op ons doen.
2: Ja, en jij bent gespecialiseerd in microplastics en dat zit echt overal in. Veel mensen denken dan, nou, er is geen beginnen aan. Klopt dat ook echt? Of kun je wel met kleine aanpassingen een verschil maken?
3: Je kunt wel wat verschil maken. Het is natuurlijk heel moeilijk, want het zit inderdaad overal. Maar je kunt wel jezelf proberen een beetje te beschermen. Een van de aanpassingen bijvoorbeeld is om je huis goed te ventileren. Te weten dat veel van de microplastics die je naar binnen krijgt vanuit de lucht komen. En dat de lucht buiten over het algemeen schoner is dan binnen. Dus ja, dan is ventileren een hele makkelijke.
0: Wow.
3: Stofzuigen helpt ook. Geen favoriet klusje van de meeste mensen, maar het helpt wel. En dingen die ook heel makkelijk zijn eten niet opwarmen in een plastic bakje in de magnetron bijvoorbeeld. Dat is een hele simpele en dat helpt wel.
2: Dus die Tupperware moet ik weggooien.
0: Tupperware mag weg.
3: Sorry hoor. De Tupperware mag weg inderdaad.
0: Oh ja, en die bakjes die je dan koopt bij de Appie bijvoorbeeld, die zijn dus ook niet goed dan, die stoommaaltijden.
3: Nee, dat zou ik persoonlijk dus nooit meer doen. Ik zou het eruit halen en gewoon op een bord, niet op een plastic bord, opwarmen in de magnetron dan.
2: Maar jij neemt dus dan je lunch mee in een glazen bakje bijvoorbeeld?
3: Ja, in een glazen bakje of een metalen bakje.
2: Oké. Making notes here. Barbro, jij bent hier elke dag mee bezig. Hoe voorkom je dat je er niet somber van wordt?
3: Nou, dat is soms wel lastig, moet ik zeggen. Maar ik haal wel wat positivisme uit het feit dat sommige dingen wel helpen en dat er hele mooie initiatieven zijn om proberen plastic vervuiling en plastic gebruik te verminderen. En dat eigenlijk uit veel onderzoek ook blijkt dat de plastic deeltjes aan zich niet heel veel doen.
2: Mm-hmm.
3: Maar goed, die chemische stoffen die erin zitten, die zijn over het algemeen wel wat schadelijker lijkt het.
2: Ja.
3: Maar goed, de hoeveelheden die we nog binnenkrijgen van de microplastics, zeg maar, die lijken momenteel nog wel vrij klein. Dus dat zijn steeds dingen waarvan ik denk, nou, daar put ik hoop uit. Maar dan moeten we wel stoppen met heel veel produceren, met heel veel weg te gooien. Dus er zijn wel wat leefstijl aanpassingen nodig, denk ik, als we onze aarde leefbaar willen houden.
2: Ja.
0: Immunoloog Barbro Melgert, dankjewel voor de tips en de uitleg. Dit is de Morning Show met zometeen One Dance van Drake en nu Agacha van de twee skateboarders Lupe Fiasco en Pharrell.

0: Wizkid en Kyla met One Dance op NPO Blend. Je luistert naar de Morning Show en we gaan straks bellen met Jair Faria. Die zit in de States tegenwoordig, hè?
1: Ja, in L.A. woont hij tegenwoordig. En,
0: in L.A.? Oh nee, dat is New York. California Love, dat kan wel.
1: Ja. En hij is viral gegaan. Waarmee, dat gaan we zo vertellen.
0: Oh, dat gaan we nog niet vertellen?
1: Nee.
0: Oh, dat komt nog allemaal.
1: Ja.
0: Alright, nou dan gaan we naar de favoriete artiest van Yasmine.
1: OMG.
0: Naast Bruno Mars ben je ook naar de concerten van deze man geweest toen hij er nog
1: en
0: was.
1: Eerlijk, ik vond Michael zijn concert echt het beste. En Bruno is voor mij nummer 2 geworden.
0: Is nummer 2?
1: Ja.
0: Oh, wauw. Je hoort Michael Jackson met The Way You Make Me Feel.

0: Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
1: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
0: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
2: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
0: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Mariah Carey is onderweg met Stay the Night. En dit is Babyface met al zijn vrienden. This is for the lover in you.

0: Deze Stay the Night van Mariah Carey, die natuurlijk gaat over vreemdgaan.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: 8 op je woensdagochtend en je moet erom lachen, Jasmine. Maar er gaan heel veel liedjes over vreemd gaan die
2: daar
0: draaien.
2: Op de een of andere manier triggert dat jou. Houdt het je bezig.
0: Ja.
2: Iedere week als we elkaar spreken, dan heb je het
0: helemaal
2: over.
0: Komt het weer tevoorschijn.
2: Ja, is het toch een... Moet je daarover praten? Moet ik je een therapiesessie geven?
0: Nee, ik vind het gewoon leuk om te benoemen waar liedjes over gaan. Toch?
2: Ja.
0: Want soms heb je het niet door.
2: Maar ze gaan
0: denk je, oh, wat een lief liedje.
2: Liefde.
0: En dan is het, oh Lord, let me cheat on my girlfriend.
2: Oké, okay,
0: ja.
2: Wauw.
0: Ja,
2: ja,
0: toch?
2: Ja.
0: Ja. Hmm. Zou het zijn omdat er iemand is vreemd gaan op mij?
2: Ja,
0: is dat
2: het,
0: denk je dat ik een traumaatje heb?
2: Dat je daar nog last van hebt.
0: We gaan zo meteen naar Kelly Rowland en Method Man met Complicated. En dat gaat over relationship goals. Nou, een van de goals is natuurlijk om niet vreemd te gaan.
2: Ja.
0: Toch?
2: Nou, dat lijkt me wel.
0: Een andere goal is als je in een film belandt om goed te acteren. Method Man die probeerde te acteren in een film die werd geregisseerd door Jodie Foster. En de film die heet Money Monster.
2: Mm-hmm.
0: Is het bij jou wel eens misgegaan als je kwam opdagen voor een auditie?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ik heb wel eens auditie gedaan voor de musical Woezel en Pip. Super schattig. Ja, super schattig.
0: Oh ja, daar houden mijn nichtjes van.
2: Kindervoorstelling, echt heel cute. Pardon, moet je heel liefelijk zingen en zo. En ik was zo zenuwachtig. Ik kreeg geen... Ik kon gewoon niet zingen. Dat is echt zo...
0: En je kan zo goed zingen.
2: Toen zei de regisseur, oké, Jasmin, stop maar even. Vertel het maar, in plaats van het zingen. Toen dacht ik al, kut. Oké, ik heb hem niet gekregen. Dus toen was ik klaar en ik liep naar buiten met mijn moeder gebeld. Ja, ik heb de hele auditie opgefokt. Ik kreeg niks. Maar uiteindelijk hebben ze mij niet gekozen voor de grote musical.
0: Mm-hmm.
2: Maar hebben ze wel een kleinere versie gemaakt. Dus uiteindelijk is het goed gekomen.
0: Oh, je zit er toch in dan?
2: Ja, maar dan is het zo'n promotie mini-musical.
0: Ah.
2: Die dan bijvoorbeeld op kinderfestival staat. Dus een musical van 20 minuten.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Maar daar zit je dus wel in?
2: Daar zat ik wel in.
0: Oh ja, dus ja. Het is klaar nu ook.
2: Maar dus het wil niet meteen zeggen als je auditie opvolgt, dat je dan niet...
0: Dat het misgaat.
2: Ja.
0: Ja, Method Man die had er dus wel moeite mee en het is ook niet goed gegaan.
3: I'm waiting, I'm ready, I'm on all gears, I'm ready to go. In walks Jodie Foster.
4: Oh, wow.
3: Who's actually directing the movie.
4: And you didn't know this?
3: I did not know that.
4: Wow, okay.
3: And off top, I wasn't nervous, but it's Jodie Foster, you know what I mean?
4: Yeah.
3: I go in. Are you ready? I'm ready. Turn around. Emotional journal, emotional journal, emotional journal. I'm ready. Turn around. Action. Total blank.
4: No.
3: They were like, you want to start again? I was like, yes, let me start again. Turn around again. Emotional journal, emotional journal, emotional journal. What's my first word? Turn around. I'm ready. Action. Nothing.
2: Oh.
0: Ja, zo ging dat dan bij
2: dat
0: hem.
2: Dat is wel echt klote, man. Dat gevoel. Ik heb het ook wel eens gehad op de set. Dat je gewoon echt denkt, ik weet het gewoon niet. En je moet eigenlijk altijd het eerste woord weten. Dan komt
0: dan
2: het wel goed.
0: Dan weet je de rest ook. Oh,
2: maar
0: ja.
2: Als je dus dat eerste woord niet meer weet, dan is het gelijk error.
0: Maar je mag dan toch zeggen dat ze in films altijd. Dat ze zeggen line.
2: Ja, ja, ja. Maar ja, je staat hier voor Jodie Foster. Je auditie te doen.
0: Ja, ja, ja. Dit ging dus om de film Money Monster. Waar uiteindelijk George Clooney de hoofdrol in heeft gepakt.
2: Mm.
0: Hij is ermee gekapt, Method Man.
3: I started having this anxiety attack. Because now I'm thinking Jodie Foster is watching me bomb up here.
4: Yeah.
3: Not to drag the story on any longer. I basically kindly exited the building and thanked them for their time. Period.
0: Wow.
2: Wauw. Wow.
0: Hij schittert wel in deze film met Kelly Rowland. Tenminste, dit is de soundtrack van die film Relationship Goals. Van die twee ook. Complicated op NPO Play.

0: Jip Leitsch.
1: Geen idee.
0: Is die real love wel of niet gevonden?
1: Nou ja, misschien kun jij er even bellen.
0: The queen of hip-hop en soul. Ja, ik zat te kijken. De meest bekende relatie is met Kendu Isaacs, haar voormalige manager.
1: Ja.
0: En we weten natuurlijk dat ze met Casey samen was.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar dat is lang geleden.
0: Dat is allemaal lang geleden, inderdaad.
1: Ja. Well, maybe she's, you know, single, happy,
0: single and ready to mingle.
1: Maybe not even ready to mingle. Maybe she's fed up, a man.
0: She in love like, with herself.
1: I'm done, yeah.
0: Je kan tegenwoordig ook met jezelf trouwen.
1: Me.
0: Ja. Oh, yeah, me, myself and I.
1: Exactly.
0: Ja.
1: Ja. Kan gewoon. Ja.
0: Ik zat te denken, we wilden het eigenlijk over North Sea Jazz Festival hebben. Maar we kunnen hier natuurlijk ook een heel gesprek van maken. Laten we over het North Sea Jazz kletsen. Dat is namelijk aankomende vrijdag al. Vrijdag tot en met zondag. En we staan daar met een studio van NPO Blend.
1: Ja, ik ben er wel excited over, hoor. Want het wordt mijn eerste North Sea Jazz. En ik hoorde altijd zoveel goede verhalen over. En ik sprak gisteren ook weer collega's waarmee ik naar Bruno Mars ben gegaan. Van, oh, ga je naar North Sea Jazz? Oh, wat te gek. Ja, en ik denk dan, wat kan ik verwachten?
0: Ja. Ja, wat kan je verwachten? Nou ja, hele grote artiesten natuurlijk. The Roots is daar met de band.
1: Te gek.
0: Giveon gaat er optreden. Burna Boy. Charlie Puth.
1: John Legend. Icy Brothers hoorde ik ook. Ja, ja.
0: Houston Doer.
1: Ja, ja, ja. Het wordt één groot feest. En wij staan daar met een glazen kooi.
0: Ja, dat is een glazen studio inderdaad. Je kan er gewoon doorheen kijken en je kan ons zien naar ons zwaaien. Maar nog leuker is het dat als we even niet aan het werk zijn... dat je dan met ons komt kletsen. Jasmine is bijvoorbeeld in de zaal.
1: Ja.
0: En je kan zo met de microfoon vragen waarom mensen daar zijn en wat ze allemaal leuk vinden.
1: Ik heb de wandelmicrofoon bij me. En dan kan je lekker tegen me aankletsen.
0: Ik ben benieuwd welke je krijgt. Je hebt zo'n wandelzender met zo'n hele lange antenne op je schouder. Ik hoop dat het die is.
1: Nee.
0: Is leuk voor de foto's.
1: Dan doe ik er een vlaggetje aan. Dat je me kan volgen door de zaal.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, oh, dat zijn fantastische optredens, maar ik heb geen kaarten. Dan kan je natuurlijk alles horen op Blend. Een van de mooiste dingen is het concert van John Legend.
1: Ja.
0: Wordt live uitgezonden op zondag van 9 tot 10.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben ook twee kaarten die we vrijdag mogen weggeven.
1: Nee!
0: Ja, en dat zijn weekendkaarten. Dus je kan vrijdag, zaterdag en zondag naar al die concerten van al die grootheden.
1: Kan ik me ook aanmelden?
0: Ja, jij bent er toch gewoon? Je bent er twee dagen.
1: Twee dagen, ja. Niet drie dagen.
0: Niet drie dagen, nee. Oh. Dit zijn echt die weekendtickets. Gewoon de allerleukste tickets hebben wij liggen. En die mogen we vrijdag weggeven, vrijdagochtend.
1: Vrijdagochtend?
0: Ja.
1: Oh. Oké, en wat moeten mensen daar dan voor doen?
0: Dat gaan we nog bedenken.
1: Oké.
0: We moeten wel iets leuks bedenken daarvoor, toch?
1: Ja,
0: moet
1: wel iets tof zijn, ja.
0: Je moet wel echt fan zijn.
1: Ja, precies.
0: Ja, je hoeft niet de geschiedenis van North Sea Jazz uit je hoofd te kennen. Maar bijvoorbeeld wel iets over John Legend weten. Als een van de headliners.
1: We gaan iets leuks verzinnen.
0: Toch?
1: Ja.
0: John Legend hoor je nu ook in The Morning Show. Dit is Used to Love You.

is erbij. Het hele weekend hoor je de beste live concerten, exclusieve interviews en natuurlijk je favoriete Blend-DJ's. Vrijdag vanaf 4 uur. Blend. Live at North Sea Jazz.

0: allergrootste hit van Macklemore. Samen met Ryan Lewis en Ray Dalton. Je hoorde Can't Hold Us op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
0: Jasmine, hoe is het met het weer?
2: Ja, de dag begint eerst met veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en het zuiden de zon door. En de temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden.
0: Nice. Jair Faria is hier wel eens te gast geweest. Tegenwoordig woont hij in Los Angeles.
2: Ja.
0: Zanger natuurlijk en zoon van.
2: Ja.
0: Die is viraal gegaan met een TikTok-filmpje.
2: Ja, hij is helemaal viraal gegaan met een open mic. Ja. TikTok.
0: Oké.
2: Waarin zelfs een van de Kardashians hebben gereageerd.
0: Wauw, en dan zitten ze in Californië. Is hij nog wakker? Kunnen we hem nog bellen?
2: Nou, ik hoop het wel, ja.
0: Nou, dan gaan we dat zo doen. Dat doen we na Cherish en Sean Paul of the Young Bloods. Niet te verwarren met Sean Paul of Jamaica. Doe het

0: Zou die nou ook naar Nederland komen? Want er komt wel naar Parijs. The City Is Mine, hoorde je van Jay-Z van mijn favoriete album The Blueprint. Wake up call.
1: Je weet hoe erg ik van scrollen hou. Vooral op TikTok.
0: Je zit vaak op je telefoon.
1: Ik kom altijd wel weer iets tegen.
0: Stuur me altijd filmpjes.
1: Ik jou weer door. Of ik stuur het door als CM, onze producer. En ik denk, oh my god, heb je dit gezien? Nou, ik was natuurlijk weer bezig. En toen zag en hoorde ik dit.

0: En wie is dit?
1: Dit is dus onze eigen Jair Faria.
0: Ja.
1: Die gewoon viraal gaat met zijn optreden bij het populaire format Le Baladeur. Open mic in Parijs. Miljoenen mensen zagen hoe hij het publiek stil kreeg. Maar ook online ging het los. En we hebben hem nu aan de lijn. Hey Jair. Hallo.
0: Daar is hij.
2: Hey.
1: Hey. Ja, het is even een lange verbinding, hè?
0: Want we gaan naar Californië voor jou. Zit je in Los Angeles op dit moment?
2: Ja, zeker. Ik zit helemaal aan de andere kant van de wereld.
1: Oké, daar straks meer over. Maar eerst, als ik jou had verteld dat een paar minuten zingen op een station in Parijs je hele internet op zijn kop zou zetten, had je me waarschijnlijk uitgelachen, toch?
2: Ja. Nee, het is echt crazy gegaan opeens.
1: Hoe is dat moment eigenlijk ontstaan?
2: Het was echt heel leuk. Ik ging naar Parijs met een vriend van mij. En de mensen van Le Baladeur hadden mij eigenlijk al gebericht van dat ik langs moest komen. Dus ik ging daar langs en ik had eigenlijk niet echt verwacht dat het zoiets zou doen. Ik dacht, oh leuk, een soort van een cover doen in een busje. En dan misschien komt daar wel iets leuks uit. Alleen, ik had nooit verwacht dat dit zou gebeuren, zeg maar. Het ging echt lekkerder dan ik dacht.
1: Ja, nice. Nou, het was ook echt fantastisch. Je hebt het ook hartstikke goed gedaan. En er zijn ook ontzettend veel reacties gekomen. Ik zag ook een van de Kardashians die wauw zette.
2: Ja, nee, dat was echt een heel apart moment. Ik kreeg volgens mij zei mijn moeder dat. Mijn moeder stuurde een... ik zat in een sessie, ik was muziek aan het maken. En mijn moeder stuurde een screenshot van dat Khloe Kardashian had gereageerd en mijn hele familiegroepsapp ging er gelijk over praten. Dus ik was helemaal van, oh wow, wat gebeurt er? Ja, dat was echt een vette situatie.
0: Ja, wat voor andere berichten heb je gekregen? En DM's misschien ook wel?
2: Cool, ja, ik heb echt heel veel berichten gekregen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook niet eens door alle de comments heen ga, want ik probeer mezelf ook altijd een beetje te beschermen voor haatcomments en al dat soort dingen.
1: Oh ja.
2: Maar ik had echt niet verwacht dat er zoveel reacties op zouden komen. En ook, ik heb opeens veel meer Franse fans erbij. Dat is ook heel leuk om te zien. Ik kreeg allemaal Franse comments. Ik kan geen Frans, maar ik vond het wel hartstikke lief.
0: Jij betekent dat het goed is.
2: Ja, dus ik denk dat mijn volgende show in Parijs moet.
1: Ja, te gek. En daar moeten wij dan natuurlijk ook bij zijn. Hey, er zijn artiesten die maanden werken aan een videoclip en die amper bekeken wordt. Jij zet één live optreden neer en de hele wereld gaat los. Heeft dat jouw kijk op succes ook veranderd?
2: Ja, zeker. Ik ben sowieso al maandenlang, of eigenlijk al jarenlang bezig met muziek maken en muziek uitbrengen. En vooral ook heel veel social media. Dus het heeft me ook wel echt een soort van geholpen. Het hele social media gebeuren. Dus niet alleen deze video, maar ook alle video's die hiervoor kwamen, hebben me toch wel een soort van geholpen komen waar ik nu ben, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus het heeft me wel echt, het heeft me zeer zeker geholpen.
0: Ja, want waar je nu bent is Los Angeles, California. Je bent daar ook al op tv geweest. Ja. Hoe gaat het nu? Waar ben je allemaal mee bezig?
2: Ja, ik ben vorige maand, nu al 2 maanden geleden ben ik verhuisd naar Los Angeles. Dus ik heb echt de move gemaakt, zeg maar.
1: Wauw, je hebt je green card, everything.
2: Ja, en ik heb een publishing deal gesigned bij Roc Nation.
1: Wauw.
2: Publishing. Dus ik hoorde net jullie al naar het over hebben over Jay-Z. Dat is nu officieel mijn baas. Maar,
0: zat je ook aan tafel met die man?
2: Nee, helaas niet. Ik heb hem nog niet ontmoet.
0: Oh,
2: maar
0: dat
2: helaas niet. Maar daar ben ik nu echt mee bezig. Ik ben heel veel sessies aan het doen, maar tussendoor heb ik ook een appartement gezocht en een auto gekocht. Dus ik ben eigenlijk 2 verschillende dingen hier heel erg aan het doen. Maar dat gaat hartstikke goed.
0: Ja.
1: Living the celebrity life.
0: Living the dream, basically, toch? Dat is wat
2: artiesten. Ja, best wel.
1: Te gek, man. Nou, wij wensen jou natuurlijk super veel succes daar. En keep on doing what you're doing. En hou ons alsjeblieft op de hoogte. He, als je nieuws hebt, als je Jay-Z hebt gesproken of als je een nieuwe track uit gaat brengen, weet wel dat jouw vrienden zijn hier op NPO Blend bij de Morning Show. Dat we natuurlijk de primeurs willen, hè, Jair? Dat snap je natuurlijk wel.
2: Dat sowieso. Heel erg bedankt.
0: Jair Faria, ja, en goeie nacht daar. Want je gaat waarschijnlijk slapen nu.
2: Ja, en jullie fijne dag. Ja, ik ga zeker slapen nu.
0: Slaap lekker zo meteen. Dit is de Morning Show. Ben nu Tone Stiff met Fly.

0: ook deze man komt deze kant op. John B. hoorde je met Lately. En die is er op 19 juli, dus dat is over 11 dagen, in Rotterdam in de Jack bij een daytime party. Dus dat je gewoon even overdag uit kan gaan.
1: Heerlijk.
0: Ja, lekker.
1: Ja.
0: Dat je gewoon op tijd thuis bent, niet brak bent de volgende dag.
1: Ja.
0: Ja, het is gewoon een beetje 30 plus feestje.
1: Ideaal.
0: En je moet ook 30 plus zijn als je John B. hebt meegemaakt natuurlijk.
1: Ja, ook dat.
0: Je luistert naar de Morning Show en we zijn op zoek naar jouw favoriete zomertrack eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. De Summer Playlist. Welke track denk je dan aan als je op vakantie gaat of als je een roadtrip gaat maken en je denkt, ja, ik moet wel even een lekker lijstje hebben als ik in de auto zit.
0: Ja.
1: Of als je in het vliegtuig zit natuurlijk. Of op het strand ligt en denkt, oh, ik wil gewoon lekker mijn favoriete tracks voorbij horen komen. Welke track is dat dan?
0: Wat moet er toegevoegd worden aan ons lijstje? Wat hebben we al staan?
1: We hadden al Omalay en Ozuna met Soso.
0: Ja.
1: Een van mijn favoriete nummers onder mijn Instagram post. En Shakira, Hips Don't Lie. Die hebben we ook gehad dinsdag. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat er vandaag binnenkomt.
0: Wat voeg je toe? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op Blend en vervolgens op berichtje. En zo kun je het laten weten. Dus wat moet er in onze, of in jouw eigenlijk, summer playlist? We horen het graag van je en dan draai je hem zo meteen als powerpokkel van vandaag. Misschien is het deze wel van Jay, mijn alles.

0: 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle, en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
3: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
1: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Ja, goedemorgen. Je hoort zometeen Lonjo met Summer of Love. Maar nu eerst De La Soul met Ring Ring Ring.

0: Cuba en Jasmine.
1: Goedemorgen, Zondagsmorgen. Het is alweer 9 uur geweest en wellicht ben je op je werk aangekomen. Bijna op je werk of je bent gewoon lekker op vakantie. Oh. Of met vakantie, omdat het natuurlijk in de regio Noord al zomervakantie is.
2: Ja, ja. En wij vroegen je natuurlijk om je summer playlist track, ofthans de track die op je playlist moet staan.
1: Oh, deze!
2: Oh!
1: Jij hebt het over de Power Pokoe! Eentje waar je energie van krijgt, eentje waar je power van krijgt. Ja, sorry, ik onderbrak je eventjes, maar...
2: Ja, ik was gewoon te enthousiast.
1: Je wilde meteen oplezen wat er allemaal binnenkomt. En er komt veel binnen, ik snap het.
2: Ja, ja, ja. We hadden maandag sowieso Oma Lee en Ozuna met So-So. En dinsdag Shakira met Hips Don't Lie.
1: Ja, en het gaat allemaal over je zomer playlist.
2: Ja.
1: Summer playlist.
2: Summer playlist. Hamza zegt Good Life van Kanye en T-Pain.
1: Oké. Okay.
2: Jeremy Summertime van Will Smith. Ja,
1: wordt
2: natuurlijk.
1: Nu net ingezonden. Oké. Okay.
2: Meike, Drunk in Love, Beyoncé.
1: Oh, die heb ik lang niet gehoord. Surfboard.
2: Oh, keihard meezingen natuurlijk. Naomi, dat vind ik ook een hele leuke. Prince met Little Red Corvette.
1: Oh, ja. Was ik niet opgekomen. Dankjewel.
2: Lekker classic, ja. Maar...
1: Ja.
2: De winnaar van vandaag is Nigel met

einde zegt die Trouble T. Roy, want het is eigenlijk een ode aan die man. They reminisce over you, afgekort naar Troy. Troy Dixon, beter bekend als Trouble T. Roy, was een goede vriend van het duo en een danser bij Heavy D and the Boys. Helaas overleed hij in 1990. En zo ontstond deze plaat in 1992 van Pete Rock en CL Smooth. Kunnen we het nog heel even over voetbal hebben? Nog één keertje? Ja, gewoon de laatste keer hoor. Maar ik was gisteren natuurlijk aan het kijken naar de wedstrijd van Colombia tegen Zwitserland. Ik ga elk jaar naar Colombia, heb daar vrienden en familie wonen. En ik hoopte dus heel erg, ik zat in mijn gele shirt, dat Colombia zou winnen en uiteindelijk de finale zou bereiken van het WK. Maar helaas, het was een saaie wedstrijd. 0-0. Totdat de penalties kwamen. En ik denk dat het de 100ste minuut was of zo waarin die penalties gescoord werden. En toen heeft Zwitserland de 4 gemaakt en Colombia 3. Dus Zwitserland gaat door. Ja, was voor mij even balen. Daarvoor keek ik naar een andere wedstrijd, Argentinië-Egypte. Dan zou je denken, als Latin-liefhebber ben je heel erg voor Argentinië. Maar ik vind dat Messi nu wel genoeg gewonnen heeft. Dus ik was voor Egypte. En eigenlijk een rare wedstrijd in de zin van, op een gegeven moment stond het 2-0 voor Egypte. En uiteindelijk is het 3-2 voor Argentinië geworden. Met onder andere een goal die werd afgekeurd. Terwijl je zou denken, ja, was het nou echt zo dat er iemand offside stond? En dan was het misschien ook wel zo geweest bij die goals van Argentinië. Want daar stonden ze eigenlijk hetzelfde op dezelfde manier op het veld. Kortom, Egypte is boos met deze nederlaag en Argentinië gaat dus door. Dat betekent dat de kwartfinale is aangebroken. Niet vandaag, maar morgen. Morgen kan je onder andere kijken om 10:00 naar de wedstrijd van Frankrijk tegen Marokko. Marokko tegen Frankrijk. En vrijdag is er om 9:00 de wedstrijd Spanje-België. Dat is even wat er in het verschiet zit. Mocht je me ook een update willen geven, want ik ben geen echte voetbalexpert. Ik hou van de landen en ik vind het interessant. Maar mocht je nog meer kwijt willen over het WK, dan kan dat natuurlijk via de app. We hebben een app die heet de NPO Luister app. Daar klik je op Blend en daar klik je op berichtje en zo kun je ons bereiken. Quinten heeft die app gevonden. Die zegt, ja, ik loef die track van Pete Rock die je net draaide. Brengt me ook terug in de tijd naar de oude NBA games. Heb je het dan over NBA games van Michael Jordan of zo? Want het was wel die tijd, hè? Justin Timberlake, nu op NPO Blend. This is what you got.

0: Love You op NPO Blend. Het is 9:50.
1: Het NPO Blend weer.
0: Eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer. Het wordt dan maximaal 28 graden.
2: Live at North Sea Jazz.
3: North Sea Jazz bestaat 50 jaar. En vrijdag begint het, en wij kunnen natuurlijk niet wachten. Daarom draaien we alvast warm met prachtige herinneringen van doorgewinterde North Sea Jazz bezoekers. En iemand die al meer dan 15 jaar verslag doet van het festival is presentator Andrew Makkinga. Hij deelt met ons zijn lievelingsmoment.
4: Voor mijn favoriete herinnering aan North Sea Jazz wil ik jullie mee terugnemen naar een concert dat overigens op de YouTube-site van North Sea Jazz staat. North Sea Jazz Archive 2012. We staan met z'n allen in de Nile. Ik heb uren geprobeerd om via zijn manager Alan Leeds een interview te krijgen. En dat lukt natuurlijk niet. En dan, na 50 minuten wachten, komt hij het podium op. Met een fantastische band. Met Pino Palladino op bas, Chris Dave op drums, Kendra Foster op backing vocals, Isaiah Sharkey en Jesse Johnson op gitaar, Cleo Samples en Raymond Angry op keyboards. Ik heb het natuurlijk over Michael Eugene Archer, a.k.a. D'Angelo.

90's en 80's dingen beschrijft. Bijvoorbeeld dat in de 80's iedereen de moonwalk probeerde te doen van Michael Jackson. Je hoorde Usher met U-Turn op NPO Blend. En daarom is het alweer bijna 9:15 geworden. We blikken even terug op wat er allemaal gebeurd is in de morning show vandaag. Bijvoorbeeld het gesprek met Jair Faria. Die man die is viraal gegaan. Zelfs Khloe Kardashian heeft gereageerd op een filmpje van Baladeur Open Mic. Wat is dat? Nou, dat zijn drie gasten. Serge, Arthur en Tristan. Die gaan met een soort van bus gaan ze rond door Frankrijk. En die bus is helemaal omgebouwd. Het is een soort van studio. Maar het was speakers naar buiten toe. Dus dit keer waren ze bij Gare du Nord geparkeerd. Dus bij het station van Parijs. En daar mocht Jair Faria een liedje zingen. En dat was prachtig.

0: liedje dat Jair Varia hier zingt is The Night We Met van Lord Huron. Dus niet een eigen liedje, maar hij zingt het prachtig. En het gaat ook echt goed met zijn carrière. We spraken hem daarover. Hij is inmiddels naar Los Angeles verhuisd. Dus in LA. A City of Dreams. En ja, hij maakt zijn dromen ook waar daar.
1: Ja, ik ben nu al 2 maanden geleden ben ik verhuisd naar Los Angeles. Dus ik heb echt de move gemaakt, zeg maar.
2: Wauw, je hebt je green card, everything.
1: Ja, en ik heb een publishing deal gesigned bij Roc Nation.
2: Wow.
1: Publishing. Dus ik hoorde net jullie al naar het over hebben over Jay-Z. Dat is nu officieel mijn baas.
0: Ja, en hij heeft die baas nog niet ontmoet, maar is dus wel bij hem getekend. Jair Varia. We gaan hem vaker spreken, want binnenkort verschijnt er ook een nieuwe single. In de morning show hoor je zo meteen Childish Gambino met Redbone. En dit is Stilo van 702 op NPO Blitz.

Hij won er een Grammy mee voor Best Traditional R&B Performance. Childish Gambino hoorde je met Redbone. En daarom is het 9 voor 10 geworden. Tijd om het stokje door te geven aan Jamie, die denk ik zometeen de studio in komt rennen om nog even alles op te pakken. Your Jamie's Jam zometeen tussen 10 en 1. En ik zie dat hij de show begint met Miss California van Dante Thomas en Praz van de Fugees. Ik heb er ook nog een paar voor je. Omi komt eraan met Cheerleader en dit is LL Cool J met Mama Said Knock You Out. Ik wens je een hele fijne woensdag. Come on, man.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We zitten lekker in de video's vandaag. India Ari zometeen in Jamie's Jams. En je hoort waarom Andre 3000 en Lil Wayne niet in hun eigen videoclip wilden spelen zo.

0: Fuck that bitch.
1: 2011. Drie legendes in één opnamestudio. Ja, en daar is ook dan wel alles mee gezegd. Hè. Ik weet niet of je de videoclip van deze track nog kan herinneren. Lloyd, die zingt de sterren van de hemel. Maar zowel Andre 3000 als Lil Wayne, die zijn nergens te bekennen. Lil Wayne die kon er niet bij zijn omdat hij te druk was met toeren. En Andre 3000, die had er gewoon geen zin in. Nee. Die was in die tijd een beetje mensenschuw. Ja, daar hadden ze wel destijds twee hele grappige oplossingen voor gevonden. Voor Lil Wayne werd een soort stand-in gebruikt. Ja, en weet je nog door wie? Of, nou ja, door wat Andre 3000 vervangen werd? Ja,

Het beste concert waar ik ooit ben geweest. Dat zijn de woorden van onze eigen Sonja Silva over een van de concerten van Bruno Mars. Kijk, je hebt er veel over gehoord waarschijnlijk de afgelopen dagen. Maar weet je wat ik denk dat het is? We houden allemaal van die oldschool music, hè? Die R&B, die hip-hop, die soul van vroeger. En we hebben nu eigenlijk gewoon iemand in ons midden die nog steeds dat soort waanzinnige muziek maakt vandaag de dag. En dat doet hij waanzinnig, hè? Samen met de Hooligans, zijn beentje, stuk voor stuk muzikale gasten. Gaat echt nog wel even duren voordat hij Bruno Vive onze hoofdstad heeft verlaten, denk je.

Fofi, Always You. Je bent bij MVO Blend op deze woensdagochtend. Jamie's Jams op de radio met Kevin Liddell. Komt eraan, Turn Me On. Je krijgt Rihanna zometeen. Ja, het is een dag die een beetje bewolkt begonnen is. Maar vanmiddag gaat die schijnen, hoor. De zon met, lekker 26 graden vanmiddag.

gingen ophalen in Blend Memory zometeen. Met in de spotlights een legendarisch jaar in de Zeros, dat je niet om Queen Bee heen kon. En voor de kenners en de mensen die van fun facts houden, hoe heette die film over die girl group waar Beyoncé in speelde ook alweer? Het antwoord mag je droppen in de NPO Luister-app. Even gewoon voor de eer, voor een shout-out. Alle details krijg je dan zometeen. En de beste line-up van de planeet natuurlijk. Koe en de gang. We doen een kleine dansje op Ladies Night zometeen. Rihanna komt eraan. Don't stop the music. En dit is French Montana met Swae Lee samen op Unforgettable.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dat je luistert naar Jamie's Jams op de line-up. Genuine zometeen, Difference ga je horen. Drew Hill komt eraan en eerst krijg je Tupac en Changes.

0: SZA in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Welkom bij Blend, waar je Jewel en Angie Stone hoort zometeen.
1: Blend Memories.
0: Het is tijd voor je dagelijkse trip down memory lane in Jamie's Jams. We strijken neer in de zeros vandaag. Dat is een goed jaar voor alle fans van Beyoncé. Je hoort haar zometeen met een waanzinnige track uit 2006.
2: TV.
0: En dat is ook het jaar dat zij als actrice schilderde als Dina Jones in de film Dreamgirls. Ja, daarin zagen we ook Jennifer Hudson voor het eerst acteren. Verder Jamie Foxx, Eddie Murphy. Die cast was echt waanzinnig. Ja, dat was een film over de kracht van zwarte muziek, hè, gebaseerd op het verhaal van The Supremes. Ja, is echt wel een aanrader als je hem nog nooit gezien hebt.
3: Dina, you know why I chose you to sing lead? Because your voice has no personality, no depth, except for what I put in. See, nobody knows you like I do.
4: Well, they offered me the part and I'm taking it.
3: You read contracts or you just pray? You can't even take a shit and wipe your own ass unless I say it's okay.
4: Well, I'll give myself a lawyer.
2: News.
0: Zo, hey, even tegen Beyoncé zeggen dat ze zonder hulp haar eigen reet niet eens kan afvegen. Dat is goed, hè? Ja, hey, het is een film, het is fictie. Goed, als we verder 20 jaar terug de tijd ingaan, dan komen we ook midden in een wereldkampioenschap voetbal terecht. Het WK van 2006, met die grote finale in Berlijn. Dat was de laatste wedstrijd van voetballegende Zidane. Weet je nog hoe dat eindigde? Jawel, hè? Hij gaf die kopstoot, werd met rood het veld afgestuurd.
5: En dan dit. Ja, dit is schandalig. Schandalig van Zinedine Zidane. Dit moet hij zichzelf. Waarom doet hij zichzelf dit aan?
2: Music.
0: 2006, Nio kwam met So Sick. Justin Timberlake bracht Sexy Back terug. En Beyoncé kwam dus met dat legendarische album B-Day dat 20 jaar bestaat. En de allereerste single van dat album, dat was wederom een samenwerking met Jay-Z. Het gaat om Deja Vu.
1: Blend Memories.

dan moet het wel een goed festival zijn, denk ik. Angie Stone stond 4 keer op North Sea Jazz. En ja, aankomend weekend is het tijd voor de 50ste editie van dat festival. Angie Stone helaas niet op de line-up dit jaar. Maar wel The Roots, De La Soul, Burna Boy, Givian, Now Rodgers en Chic. En ja, meer dan 1000 andere artiesten. En check, hè, je hebt 2 opties. Of je luistert vrijdagochtend tussen 7 uur 's ochtends en 10 uur 's ochtends naar The Morning Show met Cuba. Want daar win je de allerlaatste weekendtickets voor North Sea Jazz. Ben je er dit weekend nog 3 volle dagen bij in Rotterdam? Ja, en anders, dan luister je gewoon vanaf vrijdag tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds naar Blend. Want ja, wij zijn er het hele weekend speciaal voor jou bij. Met op zondagavond ook nog eens het volledige concert van John Legend. Ja, gewoon 1 uur, 1,5 uur lang duurt zoiets. 2 uur. Hartstikke live, alleen hier bij je vrienden van Blend. Dus dit weekend moet je gewoon lekker naar Blend luisteren. Als je er niet bij kan zijn, hoef je niets te missen van de 50ste editie North Sea Jazz. Alle details op npoblend.nl. En op de radio hier zometeen Michael Jackson, Naomi Sharon en eerst Busta Rhymes en Shanna Paul.

0: beste Jamie's Jams. Ik hoop dat je zo even lekker pauze hebt. Dat je even lekker kunt lunchen. Even opladen voor de rest van de middag. En ik hoop dat je daarin ook even een minuutje van je tijd met me zou willen delen. Heb je de NPO Luisterapp al op je telefoon staan? Daarmee kun je altijd gratis berichtjes naar de studio toesturen. En ja, we zijn bezig met een zoektocht naar 5 tracks van een bepaalde artiest. Van een iconische artiest uit Jamaica. En daar heb ik je heel bij nodig. Zometeen na 12. NPO
1: Blend. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I'll never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby. Yeah.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in

0: Onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en twee kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij de muzikaalste lunch van Nederland. Je bent bij Jamie's Jams, 50 Cent, Nate Dogg, 21 Questions komt eraan. Postman zometeen naar Mystique en Scandalous.

Dat je de hele wereld aan kan, lekker in de stad. Brandy mixed by Blend. En top of the world, het is bijna 12:15 op deze woensdagmiddag. Welkom bij Jamie's Jams. We zijn deze week op zoek naar de 5 meest iconische tracks

0: Ashanti hier in Jamie's Jams. Met zometeen The Roots en John Legend als een kleine pre-party op een waanzinnig weekend dat ons te wachten staat. We zijn live op North Sea Jazz, daar hoef je niets van te missen. En sterker nog, als je erbij wil zijn, dan luister je vrijdagochtend vanaf 7 uur naar de Morning Show met Cuba. Want daar win je de allerlaatste weekendticket voor 3 dagen North Sea Jazz. En dan ga je ze misschien wel live zien, The Roots en John Legend. Je hoort ze zometeen samen op The Fire.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Ja, afgelopen maandag zijn wij een zoektocht gestart naar de 5 meest iconische tracks van Orville Richard Burrell. Zo, dat klinkt een spannende naam. Toch? Het is een spannende naam. Maar omdat deze man zo warrig was, een beetje gekkig, kreeg hij vroeger van zijn vrienden de naam Shaggy. Ja, misschien herkent nog wel die naam uit de tekenfilmserie Scooby-Doo. Nou goed, daar is hij groot mee geworden. Daarmee heeft hij zijn hits gescoord onder die naam. En ja, wat voor hits zijn dat dan? Wat zijn nou 5 tracks van deze Shaggy die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven? Afgelopen maandag hebben we de eerste toegevoegd.
3: 1.
0: Oh, Carolina.
4: 2. She called me Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe.
0: Ja, daarna kwam die Bombastic. Grote hit, maar hij heeft er nog veel meer gescoord. Heb je een favoriete Shaggy track? Gooi hem deze kant op via de NPO Luisterapp. Ga even naar Blend, dan kun je ons gratis een berichtje sturen. Hoor je hem zometeen en heb je een mooie bijdrage geleverd aan de lijst. De NPO Luisterapp, daar moet je zijn voor jouw Shaggy Essential. Hoor je zometeen op Whitney Houston. If I Told You That in Jamie's Jams. En dit is SWV.

0: If I Told You That, om precies te zijn.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: NPO Blend met Elia zometeen, Beck en Thord. En eerst kijk ik eens even wat er gebeurt in de NPO Luister-app. Als je dat ding op je telefoon zet, dan kun je altijd en overal naar Blend luisteren. Shows terugluisteren, fragmenten, het laatste nieuws vinden. En dus ook gewoon jezelf bemoeien met alles wat je die radio uit hoort komen. Vind ik leuk als je dat doet. Zeker als ik je de vraag stel welke 5 tracks van Shaggy iedereen een keer gehoord zou moeten hebben in het leven. Deze week staat hij centraal in Blend Essentials. We hebben ook Carolina al staan en Mr. Bombastic. Twee grote hits. Twee van zijn eerste grote hits. Uit de 90s. En voor de volgende stappen we toch echt een ander decennium binnen. We gaan naar de Zero's. Thanks voor alle appjes en suggesties. Dit is een bijzondere plaats. Sterker nog, het is een van de best verkochte singles van het hele decennium. Meer dan 10 miljoen mensen dachten, hey, dit plaatje wil ik hebben. Dat vind ik leuk, die ga ik lekker opzetten. Misschien om een beetje het gevoel te krijgen dat je niet de enige bent. Ja, zou dat zijn? Ja, het is gewoon een ontzettende catchy banger met Rick Rock samen die het refrein op een meesterlijke wijze zingt. Echt een beetje een anthem geworden. Ik denk dat heel veel mannen de smoes hebben gebruikt. Vrouwen misschien ook wel trouwens. Ja, zijn grootste hit nog steeds. Shaggy gaan we als derde toevoegen aan de lijst. It wasn't me, baby!
2: Blend Essentials.
1: 3.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

0: over Dangerous gesproken. Ze is er weer. Sianne in het beeld.
1: Nou zeg.
0: Ze is cool. Ben je fan van, hè?
2: Ja, ik heb dus al de hele tijd een nieuwe track uitgebracht. Ja. Does She Know. Mm. Heerlijke clip ook. Moet je zeker checken. Maar ook een echt wel een vibeje.
0: Wij gaan natuurlijk vanaf vrijdag gewoon even lekker 3 dagen uitzenden vanaf de mooiste stad van Nederland, Rotterdam, voor Noordzee Jazz.
2: Oké, fake nieuws verspreiden over dat mooiste stadgedeelte, maar ga verder alstublieft.
0: Even kleine, een beetje muziekjes aan het zoeken voor de vibe. Wat wordt een beetje de vibe dit weekend?
2: Ja, goede vraag.
0: Het moet een beetje jazzy zijn, maar qua jazz, ben je wel eens, toevallig, een hele specifieke vraag, ben je wel eens in New York in zo'n jazzcafeetje geweest?
2: Nee.
0: Oh, ja, ik wel. Ja, dan ga je uit en dan weet je niet meer waar je bent, wat je doet, waar de wereld over gaat.
2: Hoe laat het is.
0: Dan, je denkt, hé, wat heb ik gezien? Weet je, het is heel vet ergens, maar het ligt er ook een beetje aan dus wat voor jazz je hebt gezien.
2: Maar is het dan een soort rokerige ruimte? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Kijk, het toffe van jazz is dat kun je niet in een soort vormpje gieten. Dat is, iedereen zit daar zijn eigen dingetje een beetje te doen. En dat komt dan op wel samen, maar soms heb je het idee dat iedereen ook een beetje zijn eigen timing heeft. Klinkt het nou goed? Of is het... Dan zie je mensen met een wijntje, heel duur wijntje, zie je heel moeilijk kijken van, oh, dit is echt het mooiste wat ik ooit heb gehoord. En ik zit alleen maar, ik begrijp er helemaal niks van. Dus ik wil het niet te ingewikkeld maken. Dit is wel een vibe,
2: toch? Dit is een vibe, deze mag door.
0: Kijk, dit is een, weet je wel, wat staan op Noisy Jazz. Daar komt ook wat meer soul, meer funk, een beetje hip-hop. Dus dit is ook wel een beetje lekker muziekje, denk ik.
2: Mm-hmm.
0: Ja, oké, is ook goed gekeurd. Misschien gaan we
2: dan is het wel sexy, Jay. Zoele
0: dingen gaan we ook zien op Noisy Jazz.
2: Ja, maar
0: natuurlijk.
2: John Legend is daar. Dus op zich is het wel lekker om met deze in de vibe te komen. Maar heb je ook wat lekkers voor Burna Boy dan? Want die staat er natuurlijk ook.
0: Ja, nee, nog niet. Het is gewoon als we even lekker koffie gaan drinken met z'n tweeën.
2: Ja, als ik te laat ben terug in de studio en dan moet je op me wachten.
0: Hey, wel leuk, hè? Als je nu denkt, oh, we gaan het allemaal over. Ja, Noisy Jazz, 50ste editie dit weekend. We hebben nog 2 tickets liggen.
2: Ja, die gaan we aankomende vrijdag weggeven.
0: Ja, die kun je vrijdag winnen tussen 7 en 10 bij de morningshow. Dus als je denkt, ja, ik wil er wel graag bij zijn, dan kun je er nog bij zijn. En anders gewoon luisteren vanaf 4 uur vrijdag zijn we erbij. Hey, dat is even leuk. Goed, wat gaan we doen zometeen?
2: Ik ga Gangsta's Paradise draaien.
0: Ah,
2: omdat ik dacht, ik heb even wat baller energy nodig.
0: Voor de balans.
2: Ja, toch?
0: Ja, natuurlijk.
2: Met al deze heerlijke jazz op de achtergrond, denk ik, Jamie. Het is ook gewoon 1 uur, we hebben ook nog een halve dag te gaan.
0: Je hebt gelijk, we moeten tempo maken.
2: Geef de mensen wat ze nodig hebben.
0: Is ook weer zo. Oké, lekker.
2: Ja, toch?
0: Ja, nou, geniet ervan, hè.
2: Hey, en mooi is, wij gaan vrijdag samen show maken.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, jemig. Wordt leuk, hoor. Vooral luisteren.
0: Nee, gaat goed komen,
2: Jamie er geen zin in. Oh.

Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstort.

Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

die draaien we niet meer. Want een van de artiesten die erop zit is gecanceld. Toch wel vervelend voor Usher en Loon die ook op die track zitten. Want ja, I Need a Girl Part 1 is en blijft een banger. Maar ja, Diddy, hè? Nu moet ik zeggen, ik ben daar niet zo moeilijk in. Ik vind dat je de artiest wel kan scheiden van de muziek. Zeker als ze zijn berecht. Dus ja, als jij in de mood bent voor een cancelled artist, moet je het maar zeggen via de NPO Luizen app. Ga ik die misschien voor je draaien. Angels heet die track die ik bedoel. Je hoort hem zo naar Nio.

That just the way. Ja, laat je niet foppen door het weer vandaag. Het mag dan wel 23 graden zijn, maar het is ook bewolkt en het voelt absoluut niet als zomer. So don't be like me, in het topje naar werk is gewoon koud. Heb je trouwens al die NPO Luister-app op je telefoon? Ik vind het dus ontzettend leuk om voice notes van je te krijgen.

0: flink heb vergist in het weer. Ik zit hier in het topje en het is echt ijskoud. Blijkbaar ben ik niet de enige.
1: Hey Sianna, met Gerald hier. Ik begrijp je hoor. Ik zit hier ook met mijn korte hoekslippertjes aan. En ik denk van, oeh, het is toch kouder dan ik dacht. Maar ja, het zij zo, moet ook niet klagen. Ik had ook kunnen regenen, dus in dat op zich moeten we maar genieten van het droge weer en de zomer en blend op de achtergrond.
0: Nee, oké, we gaan niet klagen, maar ik heb misschien wel iets wat je warm houdt, Gerald. Dit weekend is het natuurlijk zover, de 50ste editie van North Sea Jazz. Burna Boy staat er ook, dus ik dacht misschien wel lekker om die even te draaien om alvast in de juiste stemming te komen. En als je denkt, ja, hoeft niet, ik heb geen tickets, ik wil er eigenlijk niet over praten. Dat kan zomaar veranderen. Van deze vrijdag kun je in The Morning Show de laatste weekendtickets winnen voor North Sea Jazz. 2 weekendtickets, hè? Voor jou en whoever. Besef, je staat die ochtend op, je luistert naar The Morning Show, je hebt geen plannen. Boom! Je wint die tickets en dan ben je gewoon 3 dagen lang op North Sea Jazz. Hey. Ja, toch? Ik heb slechtere ochtenden gehad. Dus zet je wekker, want ze gaan die tickets weggeven in de ochtend. Tussen 7 en 10. Ja, is vroeg, I know. En als je kids hebt, dan ben je natuurlijk bezig in die hele ochtendroutine. En dan denk je, ja, hoe ga ik dat doen? Maar fix iets! Want misschien ben je erbij, hè? North Sea Jazz. Zie ik je daar?

En die zeggen, wat? Laatste weekendticket voor North Sea Jazz. Ja, dus hou me lekker op lens, zou ik zeggen. Want de aankomende vrijdag wil je misschien die laatste twee kaartjes. En dan zien we je daar. Gebeurt in de morning show. Ze beginnen om 7 uur. I know, het is vroeg. Maar ja, het is tussen 7 en 10. Dus als ik jou was, zou ik wel even je wekker zetten. Van vrijdag tot en met zondag staan wij sowieso met het hele blendteam daar. Voor North Sea Jazz. We gaan ook een paar optredens live uitzenden.

Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust.

0: de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In de zomer van 2006 werd je misschien helemaal gek van deze tune. Maar we zijn 10 jaar verder, dus ik dacht, misschien wel lekker toch? Crazy van Gnarls Barkley.

Die loyalty. Ik zeg eigenlijk eerste, het is eigenlijk de enige. Maar ik ben aan het manifesteren dat er nog eentje komt op haar nieuwe album, zo laat me. Goede tune, maar goed, hij staat wel tegenover de track die hem zijn eerste nummer 1 hit bezorgd.

het zelf leren spelen. Maar daar is helemaal geen tijd voor, want de stembus is open. Welke track wil jij zo meteen horen? A, Loyalty of B, Humble? Ik moet je zeggen, op dit moment

tune. Danny en Tauk zijn met haar. En ik zie dat er nog een paar stemmen binnenkomen. Maar ik moet de poll toch echt gaan sluiten. Ik zie dat er een lichte voorkeur is voor één track. Ja, toch? De track zonder Rihanna.

eten, maar ik zit dus de hele tijd mijn lunch voor me uit te stellen. Ik heb leftovers van gisteren meegenomen, noedels met gehakt, maar echt 6 tenen knoflook erin. En ik rook het al in de auto hier naartoe, dwars door het zakje heen.

Dus ik stel het steeds maar uit, maar ik heb zo'n honger. Dus mocht je me laten zien, I'm sorry. Ik stink waarschijnlijk onwijs uit mijn mond. Ready or not, here I come. Ga je ruiken ook?

Ja, onze luisteraar is weer lekker aan het meeluisteren. Hier Darnell, die is op vakantie in Marbella. En die zit hier aan het zwembad. Heeft een prachtig uitzicht, moet ik zeggen. Bergen op de achtergrond, lekker aan het water. En dan zou je denken, nou, ik ga even helemaal niks doen. Maar nee, Darnell zit gewoon rustig klaar voor de uithaal zo meteen. Oh, Darnell, ik vind het zo leuk dat je erbij bent. Maar ga lekker vakantie vieren, man. You deserve it. Ik ben blij dat ik mee mag op je vakantie. Hier ben je aan het genieten met een beetje muziek op de achtergrond. Zometeen de uithaal van een artiest waarvan je denkt dat je hem blindelings kent. En toch, ja, bij 1 seconde geluid blijft het lastig. Even kijken hoe goed jij de tracks van The King of Pop kent. Want ja, 1 seconde, dat blijft kort. Al kan zelf een hele minuut kort zijn, afhankelijk in welke context je dat bedenkt, hè? Maar ja, 1 minute man. I don't want no minute man. I don't want no minute man.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt. Siana. Zometeen een nieuwe uithaal voor je. Zorg dat je klaar zit, anders mis je het. Komt eraan na Craig David en A Tribe Called Quest. Can I kick it?
0: 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt. Siana. Zometeen een nieuwe uithaal voor je. Zorg dat je klaar zit, anders mis je het. Komt eraan na Craig David en A Tribe Called Quest. Can I kick it? Yes, you can.

0: samen. We beuken samen je middagdip de deur uit.
1: Ja, dit is hem. Het moment waar je je hele middag om plant. Het spelletje dat jij en ik iedere werkdag samen spelen. De uithaal. Je krijgt zometeen 1 seconde geluid van een van je favoriete artiesten. Dat is alles wat je krijgt. Vandaag weer eentje van The King of Pop. Duizenden luisteraars die zitten nu mee te luisteren.

0: You make me feel so good. Nu gaan we weer. Wat verdomme!
1: Leonard en met je Michael Jackson pokoes, ik ken ze allemaal, maar ik vraag me nou niet wat de naam is. Kijk, dit soort tafereelen.
2: Oh, wat lekker dat ik je zo kan frustreren in de middag. Nou, Susanne die dacht You Rock My World te horen, maar er zit een vraagteken bij, dus daar is ze niet helemaal van overtuigd. Robin hoorde het liedje dat Pancho volgens mij probeerde te zingen, namelijk The Way You Make Me Feel. I don't know, even luisteren. Was dat hem?

aan de middag je blend. Je hoeft er niks voor te doen, geen playlist te zoeken of een shuffle die verkeerd valt. Nee, gewoon aanzetten en de hele middag de beste classic R&B, hip-hop en soul. Even meezingen met een classic van N.E.R.D. of met de tune die onze luisteraar Pancho wil horen. I'll be there for you.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Houwer.
2: Hallootjes.
1: Goedemiddag, Houwie. Lekker geslapen?
2: Hoi, Serginho. Ja, ik slaap goed. Ik heb geen slaapproblemen.
1: Oh, mooi, man. Jij? Zie je het ook aan je. Je ziet er fris uit.
2: Fris en fruitig.
1: Mooi, mooi, mooi.
2: Maar hoe is het met jou? Ben je al gewend in je nieuwe buurt?
1: Sowieso.
2: Oké.
1: Altijd gewend aan mijn oude buurt. Het is niet mijn nieuwe buurt, mijn oude buurt waar ik naar terug ben gegaan.
2: Oh, back to the hood.
1: Back to the hood.
2: Oké dan.
1: Hey, je hebt nog een half uur om je stem uit te brengen op de twee opties in Goed Gejat. En het gaat vandaag om Grace Jones met My Jamaican Guy. Original. Natuurlijk een classic van een classic. En ik denk dat je wel kan raden welke sampled version we gaan doen. Dat is LL Cool J met Doing It. Sampled. Ja, laat even eens weten via de Instagram van NPO Blend of via de NPO Luister app welke van de twee jij wilt horen.
3: NTR, Serginho en Howard.
1: LMA komt er zometeen aan met 100. Eerst heb ik toepassing.

0: Plein, die ons kan vertellen of zwaar ontbijten ongezond is, naar aanleiding van Devane Holwijn die rotti als ontbijt at.
1: Lekker.
0: En daar kreeg je vervolgens kritiek op, want dat zou geen goed ontbijt zijn.
1: Ja, wat? Knekkenbreuk, dat is een goed ontbijt. Sorry hoor, hier trap ik niet in.
0: Ja, ik heb ook altijd gehoord dat zwaar ontbijten niet goed is voor je lichaam, omdat je maag nog moet opstarten.
1: Nee joh, je maag doet het gewoon. Wat denk je dat je maag nodig heeft? Koffie? Nee hoor. Je maag doet het gewoon. Mijn slogan is: wakker is honger.
0: Oké. Okay.
1: Dus aan de slag.
0: Nou, we gaan het zo meteen aan Jennifer Plein vragen of dat ook echt zo is.
1: Heel goed.
0: Goed gejat. Daar heb je nog een half uurtje de tijd voor om op te stemmen. We hebben Grace Jones met My Jamaican Guy uit 1982. Die door LL Cool J werd gesampled in 1995 op de track Doin' It. Dus laat eventjes weten via de NPO Luister-app welke van de twee je wilt horen. Of door eventjes naar de Instagram van NPO Blend te gaan en te stemmen op de stories. We krijgen zometeen muziek van Nathalie LaRose en Jeremiah met Somebody. Chaka Khan en Snoop Dogg hoor je met Boogies in My Soul. En we spelen zometeen weer de nieuwsquiz, Howard.
1: Mm-hmm.
0: Are you ready?
1: Om voor de derde keer te gaan winnen deze week?
0: Laat maar.

0: Met Don't Worry. Maak je niet druk, Howard.
1: Nog spang.
0: Je hoeft je niet druk te maken.
1: Sabai, sabai.
0: Komt goed.
2: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, het is weer tijd voor de Bridge the Gap nieuwsquiz. Het moment waarop wij elke dag op ons dagelijkse actualiteitenkennis getest worden. En dat wordt gedaan door de enige echte quizmaster en producer van de show, Daniel.
3: Dank je.
4: Goedemiddag, jongens.
0: Goedemiddag.
4: Hey. Hebben jullie een beetje het nieuws weer in de gaten gehouden?
0: Maar echt goed dit keer.
3: Ja?
0: Ja.
3: Jij hebt zelfs voetbal gekeken vannacht, begreep ik.
0: Alles.
4: Nou, dan weet je dat er ook weer een voetbalvraag tussen zit.
3: Howard? Ik had een hele lange meeting vandaag over het North Sea Jazz.
4: Oh.
3: Daardoor heb ik me niet aan het nieuws kunnen wijden.
4: Nee. Nou, dat is toch jammer. We hebben ook een vraag over North Sea Jazz.
3: Oh.
4: Dus misschien heb je opgelet tijdens de meeting.
3: Ja.
4: Is het ter sprake gekomen? Ja. Dat kan allemaal.
3: Let's go.
4: Ik ga jullie 3 vragen stellen. En degene die het beste op de hoogte is, die mag een plaat uitkiezen.
3: Ja, voor welke plaat? Ik wil nog even een voetnoot plaatsen. Ja. Als jij hebt gezegd wie volgens jou het snelste naam heeft gezegd, dan mag de ander niet demonstreren. Doe je dat toch, gaat de punt naar de ander.
4: Ik vind sowieso dat je niet mag demonstreren.
0: Ik vind het wel sterk dat je dit zegt. Dat je gewoon jezelf voor de bus gooit voor een eerlijke wedstrijd. Mooi,
3: nee,
0: man.
3: Nee, we zullen zien wat er gebeurt.
4: Goed, oké. Okay, niet protesteren. En ik bepaal alles. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Ja.
4: Ja, oké. Okay, top. Maar belangrijk, voor welke plaat ga je strijden?
3: Angie Stone, het nummer Everyday. Hier staat remix, maar daar gaan we de gewone versie van maken.
4: Oké. Okay. En Sergio?
0: Ik ga voor Tony, Tony, Tony met If I Had No Loot.
3: Okay. Ja, gaat over als je geen geld hebt, snap ik wel.
4: Goed, gaan we naar de eerste vraag. Die ging dus, zoals gezegd, over NPO Blend. Of tenminste, North Sea Jazz. Blend is daar. Het wordt vrijdag geopend door een heel speciaal persoon. Het festival.
0: Ja.
4: Door wie is dat? Is dat door de Kruiskade Ninja, a.k.a. Cracky Jam? Ik weet niet of je hem wel eens hebt zien lopen op de Kruiskade. Ja. Is dat door Koningin Maxima of C door DJ Paul Elstak? Hou het als wel sneller.
0: Maxica is fout.
3: Maxima.
0: Dat is niet goed.
3: Ik versprak me.
0: Dat is niet goed.
4: Ik heb bepaald dat het goed is. Gaan we naar vraag 2. Je weet zelf, op elke dag een voetbalvraag. Zelfs als het WK voetbal, als daar niet gespeeld wordt. Oranje werd snel naar huis gestuurd door Marokko op dit WK. Maar afgelopen nacht werden we toch wel ergens wereldkampioen in. Waarin was dat? A. Robotvoetbal. B. Klagen over het weer. Of C. Hobbyhorse. Sergio was eerder.
0: A.
4: Dat is helemaal goed. Dat is robotvoetbal. We hebben het Technische Universiteit van Eindhoven, die heeft de RoboCup gewonnen in Zuid-Korea.
0: Wauw.
4: Daar speelden ze tegen Franse robots. En dat zijn dus, het zijn hele zelfstandige robots. Dus het is echt, de mens is de coach. Maar zij voeren het echt uit. Het wordt niet meer bestuurd.
3: Zo.
4: Dus het is echt, je moet maar even een keer online ook gaan kijken. Het is echt ook lijp om te zien.
0: Real life FIFA.
4: Eigenlijk wel, ja. Het is gewoon Ronaldo. Maar dan de jonge versie, die staat er dan een soort van nog.
0: Oké, okay, nice.
4: En die wordt nooit ouder. Gaan we naar de laatste vraag, vakantievraag. Het Italiaanse dorp Varenna aan het Como-meer. Dat heeft een bijzondere regel ingevoerd voor toeristen na klachten van de lokale bevolking. Welke regel hebben ze ingevoerd? Is dat A, ze mogen niet meer vragen om een pizza Hawaii? B, ze mogen niet meer volare zingen vanaf het balkon om 5 uur 's ochtends. Of C, ze mogen niet meer met ontbloot bovenlijf door het dorp lopen.
3: Sergio
4: was wel eerder.
0: C.
4: Helemaal goed. Ja. Ja, die regel, daar kan dus €200 boete kan je daarvoor krijgen.
3: En terecht.
4: En terecht inderdaad, want ik snap de mensen al niet die dat gewoon doen.
3: Kijk, als je mijn body hebt, dan doe je nog iets voor de wereld. Maar al die gasten die denken dat ze een topless kunnen rondwandelen, ik vind het een hele goede regel.
4: Ja, ja.
0: Ja, dat was ik vorig jaar op North Sea Jazz volgens jou.
3: Ja, maar toen kwam je in een soort niemendalletje, jongen. Het sloeg nergens op. Je leek op Bianca Censori. Hij was half naakt.
0: Overdreven. Ik had gewoon een tanktop aan.
3: Ja, ik wilde geld sparen om een t-shirt voor je te kopen. Want het was echt. Het koelt ook af na 7 uur, hè? Daar vergis je je in.
0: We gaan luisteren naar Tony, Tony, Tony met If I Had No Loot.
3: Ja, dan heb je dus geen geld voor kleren.

0: Come on.
1: Show 'em.
0: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Snoop Dogg met Boogies in My Soul. Kort geleden deelde Defano Holwijn op zijn socials een filmpje waarin hij het volgende zegt.
3: Er zijn mensen die zeggen dat ze niet zo zwaar kunnen ontbijten in de ochtend. En daar heb je mij! En daar heb je mij! Want die eet ik nu om 7:45 in de ochtend. Wat bedoel je? Mijn maag weet niet hoe laat het is. Mijn maag weet niks van tijd. Dus of het nou om 8 uur in de ochtend, 12 uur in de middag, 10 uur in de avond naar binnen gaat, er moet iets naar binnen. En als het lekker is, is het lekker. Als ik lekker eten had gisteren, gaat het vandaag in de ochtend eruit. Mijn maag wil geen broodje. Ik kan alles ontbijten. Rotti, nasi, barbecue, hutspot. Ja man, kom maar door.
2: Howard, volgens mij sta jij daar een beetje hetzelfde in.
4: Team Defano sowieso in deze. Wakker is honger, dus ik sta op, ik rek en dan kan ik in principe direct alles eten.
2: Dus het is niet altijd een broodje, het is niet altijd yoghurt.
4: Het is heel zelden een broodje.
2: Oké.
4: Broodje is voor mij lunch.
2: Oké, interessant.
4: Ja,
2: ik heb altijd geleerd back in the days dat zwaar eten in de ochtend niet goed voor je lichaam is.
4: Van wie?
2: Ja, je weet hoe dat gaat, de Surinaamse families, die hebben hun eigen theorieën.
4: Ja, want ik ben gewoon gewend dat je 's ochtends kan ontbijten met wat er nog over is van gisteren.
2: In feite wel. Precies, want als ik dan naar Suriname op vakantie ging, daar was het dan weer helemaal normaal.
4: Ja, toch?
2: En dan werd er niks gezegd.
4: Nee.
2: Maar dan is het vakantie.
4: Ja, precies. Dan gaan we codeswitchen.
2: En dan gaan we codeswitchen. Dus ik vraag me nog steeds af, is dat waar? Is het ongezond om zwaar te eten? Of
4: volgens
2: niet
4: mij is
2: in
4: het een broodje aap, maar dat eet ik niet.
2: Ja, we moeten dat eventjes vragen aan iemand die daar verstand van heeft. En aan de telefoon hebben we Jennifer Plein, diëtiste en voedingsdeskundige. Goedemiddag, Jennifer.
5: Goedemiddag.
4: Hallo.
2: De ochtend beginnen met een zware maaltijd. Hoe gezond of ongezond is dat?
5: Goed. Ik vind het goed. Een zware ontbijt vind ik goed.
2: Oké,
4: doei.
5: Maar, dat woord zwaar, wat betekent dat, hè?
2: Ja.
5: Kijk, wat ik gewoon mooi vind is als je begint met veel vezels. Vezelrijke maaltijd. Nou ja, die roti waar je het net over had en die nasi. De meeste mensen eten roti van wit meel.
2: Ja.
5: En dat heeft dus niet veel vezels. Soms is het wel gevuld met gele pezi. Dat vind ik al een stuk beter.
2: Ja.
5: En veel mensen eten ook eigenlijk alleen aardappel erop en vlees. Maar wat ik juist mooi vind is als er natuurlijk veel groente bij zou komen.
4: Spits,
5: en dat zie je niet
4: zozeer.
5: Veel kousenband erbij en dan vind ik het al een stuk. Of pompoen, boulanger, aubergine, hoe je het wil noemen. Ja, dat vind ik natuurlijk het mooie eraan. Maar bij een roti komt er vaak ook heel veel vet. En dat maakt het dan weer een beetje te zwaar. En dan kan je er wel weer doodmoe van worden daarna.
2: Ja, dat wilde ik net zeggen, want alles heeft zijn voor- en nadelen. Mm. En dat zal ook vast het geval zijn bij een iets zwaarder ontbijt natuurlijk. Dus vermoeid worden is er één van, maar zijn er nog meer nadelen?
5: Goed, als je gewoon heel veel calorieën ermee binnenkrijgt in de vorm van dus vet, aardappel en de roti zelf, dan moet je dat natuurlijk wel ergens op die dag wel weer verbranden.
4: Ja, nog een hele berg.
5: Anders wordt het, komt het er allemaal bij. Dus als je het gewoon verbrandt, vind ik het een prima maaltijd. Maar ja, daar zit het hem in, gewoon die vezels. En wat je bijna nooit ziet, is dat mensen een roti van volkorenmeel maken. Maar dat is natuurlijk, dat zou het allermooiste zijn.
2: Oké, maar de smaak is dan ook meteen anders, hè?
4: Ja. Ja. Ik heb een andere vraag. Er zijn ook mensen die ontbijten helemaal niet. Is dat wel erg?
5: Nou ja, je hebt een hele grote groep die dus intermittent fasting doet. Hè?
4: Ik doe
5: dus
4: intermittent eating.
5: Dus die beginnen rond de 12:00 vaak pas met eten. Er zijn ook heel veel theorieën over. Sommigen vinden het juist goed, sommigen niet. Ik durf daar niet een keiharde uitspraak over te doen. Wat ik meestal vraag is de mensen die daar al mee bezig zijn, hoe ze zich erbij voelen.
2: Oké.
5: En als mensen zich daar heel prettig bij voelen, dan laat ik dat gewoon. Als mensen zeggen, nou, maakt me eigenlijk niet uit of ik 3 maaltijden eet of 2, ja, dan adviseer ik meestal toch wel 3, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: En dan zijn we meteen heel benieuwd, Jennifer. Hoe ontbijt jij zelf?
4: Knekkenbreuk.
5: Nee, ik eet eerlijk gezegd heel gevarieerd. Heel gevarieerd.
2: Rotti in de ochtend, nasi in de ochtend. Kan dat wel eens gebeuren?
5: Niet snel, maar het kan wel. Het kan gebeuren, maar het is niet snel. Maar
4: ik weet bijvoorbeeld, jij woont in Friesland, weet ik. Ja, maar suikerbrood, wat een Friese traditie is om te eten bij het ontbijt, met boter, dat is toch ook heftig?
5: Ja, dat is heel heftig. Dat doe ik ook niet. Dat vind ik wel heel lekker, maar dat doe ik niet.
4: Nee,
5: ik eet gewoon eigenlijk vaak toch wel yoghurt. Met havermout en fruit en zaden en noten. En ja, dat is het ontbijt wat ik toch wel veel gebruik. En meestal vooral op basis van soja.
2: Als ik naar Howard zijn gezicht kijk, dan vindt hij dat een beetje saai voor zichzelf, denk ik.
4: Ja, voor mezelf vindt hij dat een beetje saai.
2: Maar ik ben wel met je hoor, Jennifer, ik ben wel met je.
4: Ja,
2: sojamelk met volle kwark, dat gooi ik in de blender met fruit en dan drink ik het.
4: Is het babyhapje.
2: Hou op, Howard. Jennifer Plein, diëtiste en voedingsdeskundige. Hartstikke bedankt voor je tijd. We gaan Howard met rust laten, want anders gaan we nog een uur lang door. Hartstikke bedankt voor de tips en ik ga ze zeker meenemen.

0: I Do. Ja, ik blijf toch een beetje verbaasd altijd als ik die anekdotes over hem hoor. Dat hij ja, toch doet alsof hij wel kan zien.
1: Ja, hij vindt het heel leuk om mensen daarmee te pranken.
0: Ja. Ja. En ik ben even vergeten. Ik zag het laatste filmpje van iemand en die vertelde dus dat, dat hij iets deed op een feestje van Stevie Wonder. Hij ging volgens mij achter de piano zitten en Stevie sprak hem aan van, yo, kan je daar alsjeblieft vanaf blijven, terwijl hij nog niks gespeeld had. Hij ging alleen zitten.
1: Oh.
0: En Stevie kwam vanuit een andere ruimte naar die piano toe. En hij had gewoon door dat er iemand zat. Dus dan moet hij het gezien hebben.
1: Ja, maar volgens mij heeft deze guy sowieso meer zintuigelijke ontwikkeling dan de gemiddelde mens. En er zijn ook verhalen bekend dat hij hotelkamers altijd op dezelfde moment die je laat inrichten, zodat hij daar kan rondlopen en dan schenkt hij een drankje voor je in. Dat je denkt, hé, maar hoe kan dit? Omdat het altijd min of meer op dezelfde plek staat.
0: Ja, precies. En Dr. Dre vertelde bijvoorbeeld dat hij gefacetimed werd door Stevie Wonder. Dat is ook wel classic.
1: Ja, maar je moet even opletten hoeveel nummers van Stevie Wonder beginnen met tekst als looking in your eyes, looking in the mirror. When I see, when, hij heeft heel veel van dat. Heel vaak is dat de openingsregel.
0: Ja, ja, klopt.
1: Dat je denkt van, wat is dit voor scam?
0: Stel dat hij gewoon kan zien.
1: Nou, dat, ik denk niet dat je dit. Je gaat er niet 70 jaar een scam voor maken. Dat is toch crazy?
0: Of wel?
1: Nee, dat geloof ik.
0: Dat zou wel gek zijn, ja. Maar goed, goed gejat. Daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. Heb je eerder al twee fragmenten laten horen van twee tracks waarvan de ene het origineel is en de andere het origineel goed heeft bestolen. En vandaag gaat dat om Grace Jones met My Jamaican Guy uit 1982. En dat klinkt zo. Original. Cool J, die dacht in 1995, hey, hier moet ik iets mee doen. En toen kwam Doin' It. Sampled. En als het goed is, is die beat van LL Cool J oorspronkelijk gemaakt voor The Notorious B.I.G. Die zou er een verse op doen en een hele track van maken. En uiteindelijk was het zo dat LL Cool J meer geld had geboden dan Diddy voor die beat. En toen heeft de producer van de beat van Doin' It die beat dus stiekem aan LL Cool J gegeven, omdat hij meer geld gaf.
1: Ja, money talks.
0: Money talks. En toen moest hij Biggie en Diddy dus teleurstellen.
1: Jammer, joh.
0: Maar ik denk dat het wel goed geweest is dat LL deze beat gepakt heeft.
1: Ik ben wel benieuwd naar wat de Notorious ervan gemaakt zou hebben.
0: Ja, dat wel. Ja. Volgens mij was er nog geen opname gedaan. Er was alleen een beat, als ik het goed heb. Dus...
1: Ja, want als die er was geweest, was hij vast en zeker gelekt.
0: Ja, precies. Dus die gaan we helaas nooit horen.
1: Maar... AI kan hem maken.
0: Ja, maar dat is niet de real deal.
1: Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dan hoor je wel de flow een beetje.
0: Maar dan kan ik ook jouw stem gebruiken. En...
1: Waarom zou je dat doen?
0: Omdat we benieuwd zijn wat jij ermee had gedaan.
1: Goed, we gaan verder. Goed gejat, daar gaat het nu om.
0: Inderdaad, en op Grace Jones met My Jamaican Guy hebben Okkie, Juan en Sven gestemd.
1: Leuk,
0: maar
1: trio.
0: Piano, Sander en Kelsey die stemden voor LL Cool J met Doin' It. Met 92% van de stemmen.
1: 92? Dat had je niet hoeven doen.
0: Met 92% van de stemmen heeft gewonnen LL Cool J met Doin' It. Ja, dat is wel echt heavy, 92. Ja,
1: overwinnen gesproken, dit is pas Doin' It.
0: Maar is Grace Jones zo ondergewaardeerd?
1: Ja, maar misschien vinden de mensen die track gewoon niet zo lekker.
0: Ja, dat kan.

0: Me en een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Zometeen gaan we nog een uur lang verder naar het nieuws van 5 uur natuurlijk, Howard.
1: Yes.
0: En zometeen mag jij een track gaan bepalen. Want we hebben zometeen een open spot in de playlist. En het thema van vandaag is... Welke track zou jij opzetten bij een romantisch
1: ontbijt? Stel, ja. Je gaat romantisch ontbijten met iemand, wat kan? Welke muziek zet je dan op?
0: Dat kan alles zijn natuurlijk.
1: Dat kan van alles zijn.
0: Dat is gewoon wat jij dan moet aanleveren bij ons in de NPO Luister-app.
1: Ja, door middel, kiezen.
0: Door middel van een berichtje of een voice memo. Met daarin de titel van de track en de naam van de artiest. En een korte uitleg waarom je die specifieke track zou opzetten tijdens een romantisch ontbijt. Ja, dat zo meteen na het nieuws. En er komt straks muziek aan van Angie Stone, Lupe Fiasco, Justin Timberlake, Naughty by Nature. Dus we gaan gewoon lekker gezellig door met goede muziek, zoals je van ons gewend bent.
1: Altijd.
0: Tot zo.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, Serginho en Howard.
0: Justin Timberlake komt eraan met Cry Me a River. Naughty by Nature hoor je met hip-hop.

0: a River. Ja, dat stukje van Cry Me, Cry Me. Ik dacht altijd dat hij dat zelf zong. Maar dat schijnt dus een van de dames van Flowetry te zijn.
1: Ik heb het ook voorbij zien komen op social media inderdaad.
0: Maar het lijkt eigenlijk een beetje op zijn stem.
1: Ja, wanneer hij in kopstem zingt.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Dat ben ik het met je eens. Maar zij heeft uitgelegd dat het een soort superklus voor haar was. Die wel veel voor haar heeft gedaan nog.
0: Financieel?
1: Ja, maar ook dat ze daarna Flowetry toch wel weer een beetje in de spotlight hebben gezet. Want het is wel een 90s act.
0: Oké, dat is inderdaad wel een goede reden om misschien weer een soort van boost te krijgen inderdaad.
1: Ja, dan blijf je weer relevant.
0: Dan blijf je inderdaad weer relevant. Goedemiddag, je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
1: Hallo, Jess.
0: Zometeen mag jij dus een track gaan bepalen. En dat staat vandaag dus in het teken van welke track jij op zou zetten bij een romantisch ontbijt.
1: Ja.
0: Ik zie dat er al een track doorgestuurd wordt door Poetra. En die zegt Sade Lovers Rock Album.
1: Ja, dat is een mooi album.
0: Romantisch ook.
1: Dat betekent dat je dus honger hebt, want dat was een actieve nacht. Als je een heel album opzet, dan ga je nog wel even door.
0: En dan heb je veel te eten.
1: Ja, precies.
0: Want dan zit je aardig lang aan tafel. En we gaan het hebben over jouw slaaproutine.
1: Nou, sorry, nu frame je hem een beetje raar. We gaan het hebben over slaaproutines in zijn algemeenheid.
0: Ja, ik heb het ook tegen de luisteraar.
1: Oh, ik dacht dat je tegen mij had.
0: Het nou, gaat niet altijd om jou, Howard.
1: Nou, even persoonlijk, Serginho.
0: Het gaat niet altijd om jou.
1: Ja, heb je al gezegd.
0: Dus we gaan het hebben over jouw slaaproutine zometeen. En even kijken of die van Howard of mij misschien een beetje raar is.
1: Van
0: dat zometeen. Angie Stone komt eraan met Everyday. Maar niet de remix, want dat wilde jij niet, Howie.
1: Nee, want het gewone nummer is geproduceerd door D'Angelo. Ik vind het altijd tof om dat dan te draaien. Omdat het zo dubbel schrijnend is, maar ook mooi, troostend.
0: Oké, dan gaan we de originele draaien.
1: Graag.
0: Dat hoor je dan zometeen na Kelly Rowland en Method Man met Complicated. Dit is Bridge the Gap op NPO Blend.

0: Ja, hoe je had toch gelijk, hè?
1: Ja, het is bijzonder om dit nu op te zetten. Want dan hoor je gewoon wat hij voor haar geproduceerd heeft.
0: Ja.
1: Want die sound is onmiskenbaar, D'Angelo.
0: Precies, en die remix is toch iets minder hitting.
1: Nou, die remix is van de Neptunes. En die is op zich ook wel leuk. Maar, dat
0: maar
1: is
0: niet dit.
1: Echt, nee, heeft,
0: snap
1: niet
0: je?
1: Dit, heeft niet dit effect.
0: Dus dankjewel voor de correctie voor de playlist, Howard.
1: Graag gedaan, graag gedaan.
0: Hey, we hadden het net tijdens de muziek even over hoe we slapen. Jij, Howard, ik en onze producer en quizmaster van de show, Daniel. En ja, deze zomer slapen wij dan allemaal op een verschillende manier. Jij slaapt naakt, zei je, Howie.
1: Ja, en mijn blootje.
0: In je blootje. Ja. Ik slaap altijd met een t-shirt aan. Of het nou winter is of geen winter. Ik heb altijd een shirt aan tijdens het slapen. En wij slapen altijd met raam open.
1: Ik ook.
0: En Daniel die slaapt, als het goed is, niet altijd met de raam open. Om de reden dat jij denkt dat je kou vat anders.
1: Ja, ja, ja, maar het raam in mijn slaapkamer, dat is ook meteen naast mijn bed.
0: Ja, bij mij ook.
1: Bij mij ook. Oké. Ja, nee, ja, ik bedoel, ik wil het niet koud krijgen dan, zeg maar. Ik bedoel, ik heb wel, als het niet min 10 is, heb ik in mijn woonkamer wel bijvoorbeeld het raam altijd openstaan. Maar dan, ja, weet je, in mijn slaapkamer wil ik die toch gewoon wel op een gegeven moment, als het 15 graden buiten is, dan hoeft die niet open te blijven staan.
0: Nee, dat snap ik. Wat ik in de winter altijd doe, is even voorkoelen. Wat? Dus dan doe ik hem even open voordat ik naar bed ga. En voordat ik überhaupt de slaapkamer betreed. En als ik dan naar mijn slaapkamer ga, dan doe ik hem dicht en dan ga ik mijn bed in. Dus hij blijft niet de hele nacht open om tijdens...
1: Maar als je hem dichtlaat, dan hoef je dus niet met een shirt te gaan slapen.
2: Maar dat doet hij gewoon.
0: Dat doe ik gewoon,
1: maar
0: ja.
1: Waarom doe je dat?
0: Dat vind ik gewoon lekker te slapen.
2: Maar doe je dan na de krokante sessie je t-shirt weer aan?
0: Na welke sessie?
2: De krokante sessie.
1: Die twee minuten,
2: stel, je hebt de krokante sessie.
0: Ja.
2: En ik ga ervan uit dat het zonder t-shirt is, want je bent geen Winnie de Poe.
0: Nee, dan is hij uit.
2: Oké. Trek je hem daarna dan weer aan?
0: Ja, als ik ga slapen, dan gaat hij weer aan.
2: Oké.
0: Dus ja.
2: Dan... Dus dan weten de mensen, de winkel is dicht. Geen gelul.
0: Morgen weer. Morgen weer open.
2: Ai, ai, ai.
0: Ja, dus ja, gewoon altijd een t-shirt. Maar dat is dus niet gebruikelijk in deze ruimte, heb ik het gevoel.
1: Ja, je moet doen wat jij lekker vindt.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, sowieso. Maar ik dacht dat het best normaal was. Maar als ik een beetje naar jullie verhaal luister, is het toch een beetje anders.
1: Ja, ik woonde op een gegeven moment met een vriendinnetje samen. Die weigerde inderdaad ook naakt te slapen. Die zei van ja, stel dat er pleuris uitbreekt of er brand uitbreekt of zo. Dan, en ik ren naar buiten, dan wil ik niet in mijn naakie buiten staan.
2: Badjas, wel eens gehoord van een badjas. Die kan je gewoon op een tactische plek ophangen. En dan trek je die even aan.
1: Ik zal het doorgeven, maar...
2: Doe maar.
1: Ja, nee, het is wel ondertussen 15 jaar geleden. Hè, maar...
2: Nee, maar dat is gewoon een oplossing, toch?
0: Nou ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de luisteraar hiernaar kijkt.
2: Ja, wil je van alle luisteraars weten hoe ze slapen?
0: Ja, heel graag.
1: Ik
0: ben wel benieuwd.
2: Ja.
0: Raam open, raam dicht, shirt aan, shirt uit. Wat
2: nou,
0: hebben we pancho, nog meer?
2: Serginho. Serginho wil het weten.
0: Badjas, geen badjas. Zijn we nog iets vergeten?
2: Nee, volgens mij zijn dit het wel.
0: Ja, laat het eventjes weten.
2: Krokant of niet krokant?
0: Ja, dat. Gaat hij tijdens de krokante sessie uit of blijft hij aan?
2: Precies, dat soort dingen.
0: Ja, geef eventjes antwoord via de NPO Luister-app in een berichtje. En het liefst een voice memo, zodat we nog een beetje harder kunnen lachen.
2: Jongen, jongen.
0: Maar dan moet je wel durf hebben. Maar dat hebben de luisteraars van Plus The Gap. Dus laat het even weten. Lupe Fiasco komt eraan samen met Jill Scott. Maar eerst How Deep Is Your Love van Drew Hill en Redman. Yeah.

0: Fiasco en Jill Scott met Daydreamin. Howie, afgelopen weekend trad Styx op tijdens het festival Down the Rabbit Hole.
1: Yes.
0: En daar haalde hij Rico, Typhoon, Javad en Duvel op het podium.
1: Mm-hmm.
0: En waarom dat legendarisch is? Nou ja, samen met producer Cubus is dat natuurlijk een legendarische groep buiten Westen, die in 2004 een bom dropte met het gelijknamige album en daarna jarenlang op de podia helemaal hem gingen, zoals we dat zeggen. Maar er is goed nieuws en dat mag Duvel vertellen aan de telefoon. Duvel, goedemiddag.
2: Yo, what up, man?
1: Hallo.
0: Hey, om te beginnen, hoe is dit optreden van afgelopen weekend tot stand gekomen? Want daar zijn we wel echt benieuwd naar.
2: We spraken al een tijdje erover van misschien moeten we het weer een keer gaan doen. En toen zei Styx van laten we het aankondigen gewoon bij Down the Rabbit Hole. En zodoende, weet je.
0: Oké, dan nice. En hoe was het om na meer dan 20 jaar weer samen op het podium te staan? Ik kan me voorstellen dat dat best wel gek is, maar tegelijkertijd ook weer heel tof.
2: Ja, precies wat je zegt. Het was echt alsof we gisteren Lowlands deden, weet je, 20 jaar geleden. En alsof er niks veranderd was, zeg maar. Gewoon dezelfde energies. Gewoon. Je ziet gewoon van iedereen is wel gegroeid en zo, maar we zijn gewoon nog dezelfde boys van toen, zeg maar. Ja, het was echt leuk. Leuk om te doen, man.
1: Nou, afgelopen zondag was dus die verrassingsshow. Mm-hmm. Maar jullie hebben daar ook een waanzinnige aankondiging gedaan. Vertel.
2: 6 november gaan we dus een grote show doen in Gashouder in Amsterdam.
1: Je zegt grote show, hoeveel man publiek kan daarbij zijn?
2: 3.500.
1: Wauw.
2: Ja, dus is wel een leuke zaal. We zijn nou nog aan het verbouwen, geloof ik.
1: Mm-hmm.
2: Maar tegen die tijd is het helemaal klaar en we zijn volgens mij een van de eerste die daar een show gaan doen.
1: En blijft het dan bij één show of heb je kans dat als het heel snel uitverkocht raakt, dat het zo'n serie wordt net als Doe Maar ooit gehad heeft? 10 shows.
2: Na 10 zal wel, 10 zal wel iets te veel zijn, maar
0: het tweede
2: zou zeker kunnen. Het tweede zou zeker kunnen, man. Ja.
0: Maar als de mensen 10 willen, zou het dan kunnen?
2: Waarom niet? Tuurlijk. Hm. Tuurlijk.
1: Gaan er nog speciale dingen gebeuren tijdens de show in de Gashouder? Kun je ons misschien blessen met de primeur, tipje van de sluier?
2: Nee, niks, man. Dat is nog te vroeg om daar uitspraak over te doen, man. Helaas.
1: Okay.
0: Wordt er ook weer gesproken over nieuwe muziek, gezien alle guys weer bij elkaar gekomen zijn?
2: Wordt over gesproken, inderdaad, maar is nog niet in productie genomen of zo. Dat niet.
0: Oké, okay.
2: Nee.
0: Dat vind ik jammer.
1: Ja, maar dit kan
2: ja,
1: komen,
2: maar ja, we hebben nog tijd. Toch? We hebben nog tijd zat. We hebben
0: precies.
2: We zouden nog wel wat kunnen droppen.
1: Ja, ik denk namelijk dat als je zo'n show hebt gedaan en dat is afgelopen en je staat daar zo met z'n allen, dat je denkt, nou ja, misschien wordt het wel weer tijd voor iets nieuws. Ik snap dat dat nu niet het moment is, omdat de focus is natuurlijk op die show. Welke tracks kijk jij zelf naar uit om live te gaan performen? Want naast Buiten Westen heb je ook een heel legendarisch album opgenomen, Opgeduveld. Gaan we daar nog wat van horen?
2: Zou goed kunnen. Ja. Maar ja, dat moeten we allemaal nog bespreken en bekijken hoe we dat gaan invullen, die hele show.
1: En welke track kijk jij zelf naar uit om de tent mee af te breken?
2: Ja, natuurlijk Buiten Westen sowieso. Dat is de titeltrack natuurlijk. En dat blijft de classic.
0: Duvel, sowieso bedankt voor je tijd. En we kijken natuurlijk uit naar november. En hopelijk ook nieuwe muziek tegen die tijd. Dat zou wel echt mooi zijn.
2: Ja,
0: tot slot, de vraag. Moeten we onze veter strikken?
2: Ja, want we gaan echt die tent afbreken daar zo. Dus check die kaartverkoop. Het gaat donderdag in de pre-sale, vrijdag in de sale. Dus wees er snel bij.
1: Oké dan.
0: Duvel, thank you.
3: Jawel. Zonnetje schijnt, het is weer lekker warm buiten. 30 graden. Pak je zwembroek, je bikini of je badpak uit de kast.
4: Aha. En neem een frisse duik in het water. Ja.
3: Ik kom uit een dorp en ik kom uit de stad. Ik heb ruimte zat. Vooral als ik in de zomer...

0: En ik zag over Amory dat zij heel weinig geld verdient voor haar doen. Ze is net gescheiden en de documenten daarvan die zijn gelekt. De scheidingsdocumenten. Mm-hmm. En daarin kwam naar voren dat zij maandelijks $5,000 verdient. Wat gewoon een redelijk bedrag is voor iemand die gewoon werkt, weet je. Maar als je kijkt naar haar carrière en wat ze allemaal gedaan heeft, zou dat wel meer moeten zijn.
1: Maar waar ligt dat dan aan? Doet ze weinig optredens? Of wie maakt dan elke maand die 5 kop over?
0: Ja, dat vraag ik me dus ook af.
1: Wat gek.
0: Ja. Ik denk dat de rechten van haar muziek misschien niet in haar eigen handen liggen.
1: Als ze wil, kan ze morgen komen helpen barren verkopen bij Sommerbreeze. Ik heb wel een baantje voor haar, hoor.
0: Ik zal het even doorgeven.
1: Ik zou het niet erg vinden om een avond met haar barren te verkopen.
0: Maar zou zij niet een... Of nou ja, ik wilde zeggen, zou zij niet een toertje kunnen doen om misschien wat extra bij te...
1: Wat ik had begrepen was dat bij de laatste keren dat ze live optrad, klonk het niet zo zuiver.
0: Dat is waar. Ook bij die tiny desk van haar.
1: Toch?
0: Dat was echt niet om aan te horen.
1: Dus dat is wel een probleem.
0: Ja. Nou ja, misschien is dat dan de reden.
1: Ik zou het niet weten.
0: We hebben het opgelost.
1: Oké, ja.
0: Maar goed, wij waren op zoek naar een track voor de open spot in onze playlist, Howie.
1: Ja.
0: En elke dag mogen de luisteraars een request indienen. Dat in teken staat van een bepaald thema.
1: Vandaag was het thema: wat draai je bij een romantisch ontbijt?
0: Inderdaad. En toen kregen wij een reactie binnen van Natasha. En Natasha die kwam met Keep the Fire Burning van Gwen McRae.
1: En dat toen... is een klassieker uit de jaren 80.
0: Ja.
1: Waar ik me helemaal kapot op gedanst heb destijds.
0: Ga je dat nu ook weer even laten zien?
1: Nee, want ik ben ouder toch. Ik doe het gewoon rustig toch.
0: Je bent alleen oud wanneer het je uitkomt.
1: Nu ben ik oud toch. Nee, maar het is echt een lekker nummer.
0: Ja, we hebben net eventjes een klein stukje geluisterd. En we werden gelijk enthousiast.
1: Ja, dus Natasha kent de pokus wel. Props voor die.
0: Maar is dit ook een track die goed werkt bij een romantisch ontbijt?
1: Ja, want de tekst zegt dat je moet blijven werken voor de liefde. En you gotta keep the fire burning. Dus je moet niet lui achterover gaan zitten, een beetje comfortabel worden van nou, hè, ik heb die verkering helemaal binnengehengeld, nu is het klaar. Nee, je moet de hele tijd blijven werken eraan.
0: Dus Natasha, de track die je hebt doorgestuurd was perfect voor dit moment. Dankjewel voor het doorsturen van tracks sowieso. En dat blijven we natuurlijk elke dag doen tijdens de request. Maar voor nu, Gwen McRae, Keep the Fire Burning. En bedankt voor het doorsturen.

0: Mac Miller ook op North Sea... Of niet Mac Miller, ik bedoel Thundercat op North Sea Jazz.
1: Ja, zeker.
0: Oh ja, dat, ik zag hem inderdaad in het programma staan... maar ik durfde het niet met 100% zekerheid te zeggen.
1: We weten wel waarom.
0: Want ja, soms heb ik dan een programma van een jaar eerder in mijn hoofd...
1: Okay, dat
0: en
1: dat haal
0: je dan door elkaar. Dus op die manier. Hey, het einde van de show is er weer bijna in zicht, Howie.
1: We zijn er.
0: We zijn er helaas, zeg je dan.
1: Tot volgende week, zou ik zeggen.
0: Oh ja, dit is mijn laatste voor deze week. Want morgen ben jij er samen met Angelique.
1: Houtveen.
0: En volgende week ga jij een soort van weg of zo, toch ook?
1: Nee, ik ben er maandag, dinsdag en donderdag.
0: Oh, alleen de woensdag niet.
1: Woensdag niet. En daarna ben ik 2 weken op vakantie.
0: Lekker, man.
1: Ja.
0: Waar ga je heen?
1: Curaçao.
0: Wow. Dat is wel even wat verder dan de afgelopen trips.
1: Ja, klopt. Nee, maar dit is grote vakantie, dus ik ga verder.
0: Grote vakantie.
1: Ja,
0: oké, okay, dan leuk. Nou ja, dat is voor binnenkort.
1: Mm-hmm.
0: Voor nu gaan we nog even 2 weken van je genieten. Zometeen hier op NPO Blend non-stop muziek. Er komt muziek aan van, ik zal eventjes kijken... Onder andere... Ja, dan moet hij wel even meewerken, hè? Maar dat...
1: Wel in beeld komen, ik zie het nu ook. Het is niet echt coöperatief.
0: Nee, hij wilde niet laden, inderdaad. Maar ik zie Macy Gray, T-Pain, Boyz II Men, Trey Songz, Nas, Gwen Stefani...
1: Nothing but hits!
0: Usher, Joe...
1: Bangers, hoor.
0: Hé, hey, het gaat door.
1: Ja.
0: Het gaat echt door.
1: I thought I told you that we don't stop.
0: Dus blijf lekker luisteren en we sluiten af met Keith Sweat Twisted. Een hele fijne avond.
1: Tot later.
0: Tot de volgende.
1: Hoi, hoi.
0: Doei, doei.

0: 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer, vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Band is erbij. Het hele weekend hoor je de beste live concerten, exclusieve interviews en natuurlijk je favoriete Blend-DJ's. Vrijdag vanaf 4 uur. Blend. Live at North Sea Jazz.

0: Classic R&B, hip hop and soul. Blend. 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app. But all I wanna know, baby, is...

Soul. Blend. 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. Twee uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.